0: Cityduikers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in, volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof. Probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
1: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
0: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Van harte welkom luisteraars bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. En onze gast is Gouwenaar Dolf Takema, voormalig docent wiskunde. Hij is vrijwilliger, ouderenadviseur, is humanist die onder andere een lezing heeft gegeven over Machiavelli. En die is niet toevallig de naamgever van het Goudse politieke programma waar Arjan Doelman en ik allebei bij betrokken zijn. Dolf, van harte welkom.
10: Dankjewel.
9: Laten we eens beginnen met jouw algemene geschiedenis. Hoe oud ben je eigenlijk?
10: Op dit moment 78.
9: 78, ja, dat had ik ongeveer uitgekeken. Plus minus 78. Ja. Ik wist niet 100% zeker, maar dus je draait al een tijdje mee, zal ik zeggen.
10: Dat kan je wel zeggen.
9: En laten we eens met begin beginnen. Waar ben je geboren?
10: Ik ben geboren in Ede, maar dat is puur toeval, want mijn opa die was militair en die was daar gelegerd. Mijn vader woonde daar dus ook. Maar ik heb er maar 3,5 jaar gewoond. Daarna zijn mijn ouders naar Assen verhuisd en hebben ze maar 2 jaar volgehouden. En toen zijn ze naar Den Haag gegaan en daar heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht.
9: Ja, daar ben je ook opgegroeid, zeg maar.
10: Dat vind ik mijn belangrijkste periode van
9: opgroeien. Ja, want de lagere school heb je nog in Drenthe gedaan?
10: Nee hoor.
9: Alles onderwijs in Den Haag?
10: In Den Haag.
9: En waar in Den Haag?
10: Terpstra school, Bavink school, lagere school.
9: En toen
10: middelbare school, de populier. Dat is de belangrijkste periode geweest.
9: Ja, en wat was de populier van school?
10: Een scholengemeenschap.
9: Ja, en wat voor?
10: Ik heb HBS B gedaan.
9: Het ouderwetse HBS.
10: HBS.
9: Ja. Het is uitgestorven inmiddels.
10: Ik ben in 1968 van school gegaan.
9: Ja, ja. Je hebt ook een studie gedaan, want ik lees in jouw berichten op internet dat je dus docent op een aantal scholengemeenschappen bent geweest. Maar hoe ben je na je middelbare school, wat ben je precies gaan studeren?
10: Ik ben eerst de opleiding docent handvaardigheid gaan volgen.
9: Dat is iets heel anders dan wiskunde.
10: Dat is compleet anders dan wiskunde, maar ik heb het altijd benaderd vanuit de technische kant, want dat had mijn belangstelling. Ja. En dat kan heel goed. Het artistieke, zeg maar, wat er ook een onderdeel van is, dat heb ik me eigenlijk bij moeten maken, want ik ben niet in een artistiek milieu opgegroeid.
9: Ja,
10: mijn gezin had daar gewoon geen feeling voor.
9: Nee. En wat voor gezin was het verder?
10: Ik ben de oudste van 6 kinderen.
9: Oh,
10: en,
9: groot gezin
10: nou?
9: Dus.
10: Het is een heel gemiddeld gezin geweest. Mijn vader was journalist.
9: Oh,
10: die werkte eerst met ANP en na de hand bij een krant. De Nieuwe Haagse Courant, die later opgegaan is in Trouw.
9: Ja. En, maar je bent op een gegeven moment toch met wiskunde aan de gang gegaan. Naar,
10: Op een zeker moment. Ik heb 25 jaar handvaardigheid gegeven.
9: Oh.
10: En in het begin jaren 90 werden de omstandigheden voor de creatieve vakken in het middelbaar onderwijs gewoon minder. Ik gaf les op een HAVO-VWO-school. En toen wilde ik daar niet meer in verder in dat vak. Omdat de creatieve vakken, daar moet je tijd voor leerlingen hebben. Ja. Ik had een halve klas in een dubbel uur. Dat werd in 1 jaar teruggeschroefd van een hele klas in een enkel uur. Nou, dat wilde ik niet. En toen ben ik me omgeschoold naar een niet-materieel vak, zeg maar.
9: Ja.
10: En dat werd wiskunde.
9: Ja.
10: Ik had daar al wel belangstelling voor.
9: En wat voor soort omscholing is dat dan geweest?
10: Nou, in die tijd kon je heel goed omscholen. Werden er ook faciliteiten voor gegeven vanuit de overheid.
9: Ja.
10: Want er waren een aantal tekortvakken. En
9: was dat nog in de tijd dat er ook nog MOA en MOB was?
10: Ja, ik was A'er, zeg maar tweede graads docent handvaardigheid, maar daarna ook tweede graads docent wiskunde. Ja, de onderbouw van HAVO-VWO.
9: Ja, ik heb zelf ook die tijd nog meegemaakt. Ik heb MOA en B pedagogiek gedaan. Maar ik heb nooit lesgegeven. Dat weer niet.
10: Dat is jammer.
9: Maar dan heeft teruggekomen op dat die handvaardigheid, dat heb je dus 25 jaar gedaan. Dan heb je toch de eerste 25 jaar met plezier gedaan, denk ik.
10: Heel veel plezier.
9: En wat deed je dan zoal bij handvaardigheid?
10: Nou, je laat leerlingen zelf ontwerpen, zelf nadenken over wat zij mooi vinden. Natuurlijk zit er een stukje materiaalkennis bij.
9: Maar dat is die artistieke kant waar je het over had.
10: De artistieke kant, maar ook een technisch onderdeel natuurlijk. En om die combinatie te gebruiken, kinderen hun eigen fantasie vorm laten geven. Dat is het belangrijkste doel van het vak.
9: En met wat voor materialen? Was dat vooral hout of steen of klei? Waar moet ik aan denken?
10: Een heleboel dingen. De belangrijkste zijn klei, hout, metaal, soms een beetje leer.
9: Leerbewerking.
10: Leerbewerking.
9: Tas maken of zo.
10: Dingen maken.
9: Ja.
10: Maar dan vooral met je fantasie. Niet puur gebruiksvoorwerpen. Maar
9: Ook de ontwerpkant.
10: Het gaat om de artistieke kant.
9: Ja.
10: Om het mooie ervan.
9: Ja. Dan moet het toch wel een flinke overgang geweest zijn naar het toch wat saaiere werk van.
10: Wiskunde is niet saai hoor.
9: Nou ja, ik heb er zelf op de middelbare school weinig mee gehad. Maar later toen ik pedagogiek studeerde, moest ik een jaar lang een geprogrammeerde instructie wiskunde om op HAVO-niveau van wiskunde te komen voor methodologie, voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ik moet zeggen, het is voor mij toch altijd een saai vak gebleven.
10: Oh, nou jammer dan. Maar het gaat er vooral om dat leerlingen zelf nadenken.
9: Ja.
10: Dat ze zelf naar hun oplossing van een probleem gaan toewerken. Dat je ze dat leert.
9: Ja, en was het vooral algebra of meetkunde?
10: Wat? Allebei.
9: Allebei.
10: Allebei. De onderbouw van de HAVO-VWO is dus zowel meetkunde als algebra.
9: Ja, en hoe lang heb je dat nou precies gedaan? Je hebt eerst 25 jaar handvaardigheid gedaan.
10: Nou, er zat 2 jaar overlap tijdens mijn omscholing. En daarna 15 jaar wiskunde. Dus ik heb 38 jaar onderwijs achter de rug.
9: Ja. En hoe heb je dat ervaren, die hele periode? Want je moet daar wel feeling voor hebben. Je moet daar wel kunnen omgaan met jongeren. Er zijn ook mensen die kiezen voor zijn vak en dan na 2 jaar komen ze erachter. Het is helemaal niks van mij.
10: Nee, ik vond het leuk om met jongere mensen om te gaan. Ja. En op dit moment ben ik dus alleen maar met oudere mensen bezig. En dat is een contrast. Maar hoe heet het nou? Ik heb daar altijd veel plezier in gehad.
9: Jonge mensen worden vanzelf oud als ze niet vroegtijdig doodgaan.
10: Uiteraard. Ik hoor daar zelf ook bij.
9: Ja, precies. We zijn allemaal jong geweest.
10: Ja.
9: Is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Maar dat vond je dus eigenlijk leuk. Het werken met jongeren ook op scholen.
10: Nou, allebei. Het maakt mij niet uit als het andere mensen zijn.
9: Ja.
10: Kijk, het gaat om luisteren naar andere mensen. En dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen ouderen zijn. Op dit moment is vooral de belangstelling bij mij ligt bij oudere mensen. Dat komt omdat ik zelf ook een oudere ben.
9: Het ligt ook dichter bij je eigen belevingswereld, zullen we maar zeggen. Ja. En je ervaart de problemen die jij ervaart, ervaren zij ook.
10: Ja, dat neem ik aan.
9: Ik sta er ook iedere ochtend mee op dat ik denk van, oh ja.
10: Kijk, het gaat vooral om luisteren. Hè?
9: Ja.
10: Wat zegt die ander? Wat bedoelt die ander?
9: Ja. Maar wat ik dan wel apart vind, is dat jij zelf ergens gezegd, op internet zei dat empathie jou niet vanzelf aangeleerd was, zeg maar.
10: Nee,
9: dat had misschien iets met die gezinsachtergrond te maken waar je het over had. Of
10: dat neem ik aan.
9: Met je persoonlijkheid, maar, kan ook.
10: Allebei. Kijk eens, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier opgegroeid, maar ik ben niet direct opgegroeid met van luisteren naar anderen. Dat heb ik ondervindelijk in het onderwijs moeten ondervinden dat belangrijk is. En nou, daar heb ik me bewust op moeten richten, zeg maar.
9: Ja,
10: naar anderen luisteren. Dat is niet waar ik mee ben opgegroeid. Direct.
9: En toen je stopte met het onderwijs, ben je toen ook meteen met pensioen gegaan? Of heb je nog andere dingen gedaan?
10: Ik heb eerst een tijdje, in 2008 was dat, gezocht. Maar al gauw kwam ik bij de belastingaangifte. Ik had altijd mijn eigen belastingformulier ingevuld. En dat was altijd, vond ik een leuke activiteit, dat uitzoeken van die financiën.
9: Ja.
10: Dat lag het verlengde beetje van de getallen bij wiskunde en zo. En toen ben ik dat gaan doen namens de oudere bonden. En daar krijg je dus eerst een cursus op het belastingkantoor. En we kregen in het begin van de jaren, 2008 ongeveer, kregen we dus nog afgedankte laptops van het ministerie van Financiën.
9: Ja.
10: Want de bedoeling van de oudere bonden was om mensen die geen computervaardigheden hebben en geen computer zelf hebben, om die toch te helpen. Want de overheid wilde in die tijd digitaal gaan.
9: Ja.
10: En, nou ja, dat heeft alleen maar een vlucht genomen.
9: Ja.
10: En die vlucht heb ik dus meebeleefd, zeg maar.
9: Ja. Want wanneer ben je precies officieel met pensioen gegaan, zeg maar?
10: 2008. Dat is vervroegd. Ik ben vervroegd uit het onderwijs gegaan. Ik ben op mijn 19e begonnen met lesgeven. Dat is heel vroeg.
9: Ja, voor lesgeven
10: omdat
9: wel,
10: in 1968 was het vakhandvaardigheid nog helemaal niet, zeg maar, in het onderwijs ingeslopen.
9: Nee.
10: Dat is pas begonnen met de Mammoetwet.
9: Ja.
10: En ik was een van de
9: pioniers, bijna.
10: Pioniers in het onderwijs.
9: Ja. Hoe ben je eigenlijk in Gouda terechtgekomen? Want dat heb ik nog niet gehoord. Je hebt volgens mij alleen lesgegeven in Den Haag?
10: Vooral in Den Haag. Ik ben in Gouda terechtgekomen omdat ik op een zeker moment in een vakantie in Zuid-Frankrijk een vrouw ontmoette waar ik heel erg verliefd op werd. En toen, die woonde in het Gooi. En toen hebben we gewoon de passen genomen. En toen Gouda in het midden.
9: Tussen Den Haag en het Gooi.
10: En daar heb ik nooit spijt van gehad.
9: Ja, en ook wat goedkoper wonen dan het Gooi trouwens.
10: Zeker dan het Gooi. Maar we hebben gewoon de passen genomen. In die tijd niet naar financiën gekeken. Dat was in die tijd in 2089. Ik heb mijn vrouw leren kennen in 87. In 2089 hebben we besloten om in Gouda ons te vestigen.
9: Ja. En heb je ook een gezin gesticht? Of is het...
10: Mijn tweede vrouw dus niet. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee dochters.
9: En wat is je eerste huwelijk? De reden waarom je naar Gouda kwam, of is dat de tweede huwelijk?
10: Nee, dat was voor het tweede huwelijk.
9: Tweede huwelijk. Dus voor het tweede huwelijk ben je naar Gouda gekomen?
10: Ja, voor het eerste huwelijk was gewoon in Den Haag.
9: Ja, precies. En daar heb je twee kinderen met.
10: Twee kinderen, ja.
9: En heb je nog steeds contact?
10: We hebben heel goed contact, heel prettig. Ja.
9: En hoe oud zijn je kinderen inmiddels?
10: 53 en 47.
9: Ja. Nou, mijn oudste is ook rond die leeftijd, 47. Maar mijn jongste is pas 36. Maar...
10: Ik heb al twee kleinkinderen die in Amsterdam studeren.
9: Oké. Okay. Ja, en wat studeren ze?
10: Internationaal recht en de andere ook rechten.
9: Rechten, oké. Okay. Als je dan terugkijkt op je carrière en op je leven, je bent nu 78, denk je van ik had misschien toch dingen met retro-perspectief anders gedaan? Terugkijkend?
10: Nou, ik heb me op een zekere manier omgeschoold. En toen heb ik dus een bewustwordingscursus gedaan. En dat werd toen gefaciliteerd, omdat er een heleboel mensen zich hebben omgeschoold in begin jaren 90. Ik heb toen wel overwogen, misschien als ik opnieuw 18 zou geworden zijn, dan zou ik architectuur zijn gaan studeren. Dat is dus de combinatie van de exacte vakken
9: en iets ontwerpen.
10: Ja, ja. Dat zat in. Ja. Maar goed, dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb me toen bewust gekozen voor een immaterieel vak.
9: Ja. En hoe heb je precies afscheid genomen van het onderwijs?
10: Nou, dat was niet zo leuk. Want ik moest dingen doen in het onderwijs die me helemaal niet aanstonden.
9: Dat zei je net. Dat die lessen gecomprimeerd werden. En het vak eigenlijk steeds minder belangrijk werd.
10: Nou, dat was bij handvaardigheid zo. Maar ja. ik ben afscheid genomen in het onderwijs.
9: Ja, toen was je wiskunde.
10: Wiskunde. En nou, dat was een school en die zat een beetje in de problemen. En ik moest dus dingen doen die me helemaal niet aanstonden. En ik wilde... niet te veel over zeggen, maar ik ben in 2008 uit het onderwijs gegaan. Ik was toen 57,5 jaar. Ja. Dat is heel vroeg.
9: Ja.
10: Maar ik heb toen gevoeld van ik moet nog dingen gaan doen.
9: Ja.
10: Want ik ben nog niet klaar met het leven. En toen ben ik dus uiteindelijk belasting...
9: Ja,
10: hulp bij belastingaangifte.
9: Ja, dat was van ongeveer 2008, zei je.
10: Vanaf 2008.
9: En dat was bij Humanitas?
10: Dat was eerst gewoon bij de ouderenbonden.
9: Ja.
10: Maar toen had ik een contact met de gemeente. En toen ben ik ouderenvoorlichter geworden. Die bestaat nog steeds, die groep. Daar heb ik 2 jaar actief geweest. Maar
9: wat is een ouderenvoorlichter? Wat deed je in die tijd?
10: Dan ga je bij oudere mensen in die tijd van 75 jaar op bezoek om uit te leggen wat er allemaal voor begeleidende instanties zijn voor ouderen. Die groepen zaten nog steeds. Er zijn 10 vrijwilligers. Ja. Ik heb daar 2 jaar goed gefunctioneerd. En toen ontdekte ik Humanitas, de thuisadministratie. En die heb ik toen opgezet in Gouda van 2010 tot 2013. Ben ik coördinator geweest. Heel veel plezier, daar heb ik heel veel contacten aan overgehouden.
9: En wat houdt de thuisadministratie precies in? Dat is niet alleen belastingaangifte, maar gewoon ook hoe je mensen begeleidt met hun administratie thuis goed orde te hebben.
10: Met financiën. Inzicht geven in financiën, zodat ze het op een zeker moment weer zelf kunnen gaan doen. Helpen met problemen van schuldhulpverlening. Helpen met het ordenen van hun leven op financieel gebied. Dat is... Het heet nu omgaan met geld. Het heeft een andere naam gekregen, maar de bedoeling is hetzelfde.
9: Zijn er veel ouderen die ook financiële problemen hebben?
10: Daar heb ik op dit moment niet zoveel zicht op, maar ik denk het wel. Want die groep heeft een forse aantal vrijwilligers op dit moment ook nog van Humanitas. En die functioneren heel goed.
9: Ja, want we denken natuurlijk dat alle ouderen welgestelde senioren zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.
10: Nee, dat is zeker niet het geval. Nee. Bovendien, Humanitas richt zich op alle leeftijden. Hè? Dus het kunnen ook jongeren zijn.
9: Ook jongeren zijn. Ja. Maar dat in orde brengen van je huisadministratie was dus ook niet alleen op ouderen gericht?
10: Nee. Bij Humanitas, niet.
9: Ook, want je hebt ook veel jongeren die juist in de schuldproblemen komen tegenwoordig.
10: Precies, ja.
9: Ja. En toen misschien ook
10: daar heb ik dus ook mee te maken gehad. Alleen op een zekere moment had ik zoveel taken dat ik moest gewoon splitsen.
9: Ja, want heb je ook mensen opgeleid bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je als je nieuwe vrijwilligers krijgt en je hebt een systeem opgezet dat je wel moet uitleggen aan mensen hoe het werkt, zodat ze het ook zelf goed kunnen toepassen.
10: We hadden in die tijd een groep en daar hadden we 4 coördinatoren en 36 vrijwilligers. En daar hadden we eens in de maand een deskundigheidsdag. Of een deskundigheidsavond voor. Met een spreker van buiten. Mensen van de Belastingdienst. Mensen die voorlichting gaven over bepaalde thema's. Dat hebben we heel sterk gestimuleerd. En dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Maar ja, op een zekere moment moest ik gewoon dingen afstoten. Ja. Ik werkte harder dan in het onderwijs.
9: Ja, ja, ja.
10: En toen heb ik gesplitst. En toen heb ik gekozen voor de belastingaangifte. En ondertussen hebben we in Gouda de vereniging BOG Belastingservice Ouderen Gouda. En die functioneert fantastisch.
9: Gaan we straks over verder praten. Ja. We gaan eerst naar muziek luisteren. Je hebt een paar nummers aan ons doorgegeven. En een daarvan is van de Estlandse Componist Arvo Pärt. Spiegel im Spiegel. En ik heb een uitvoering gevonden met Tasmin Little Viool en Martin Roscoe piano. Het is een verkorte versie, want de echte versie duurt veel te lang. Maar waarom dit nummer? Waarom Arvo Pärt? Die staat wel bekend als een religieuze componist overigens.
10: Ja.
9: We gaan het straks over humanisme hebben, maar ik vind de keuze dus opmerkelijk. En heb je daar een reden voor?
10: Nee, ik vond het gewoon mooie muziek.
9: Ik heb ook gezien dat het voor mijn liefst 25 verschillende films gebruikt is. Deze muziek.
10: Het is ook altijd een van de stukken die heel hoog staat in de top 400 van het klassieke muziek.
9: Klopt, in de top 10 zelfs.
10: Ja.
9: We gaan luisteren naar deze componist.

0: Ja, mooi Dolf. Ik zag je net piano spelen op de tafel. Nou is er een Nederlands kampioenschap luchtgitaar spelen. Maar van luchtpiano spelen heb ik nog niet vaak gezien. Maar ben je zelf muzikaal?
1: Nee, ik ben helemaal niet muzikaal. Alleen ik heb wel ritme gevoel, denk ik. En ik zit heel vaak met zo te tikken.
0: Ja.
1: Ergert mijn vrouw zich een beetje aan.
0: Je vertelde net nog een mooi verhaal over je schoonvader. In relatie tot deze muziek.
1: Ja. Ja.
0: Vertel het nog eens even aan de luisteraars.
1: Nou, toen mijn schoonvader deze muziek voor het eerst hoorde, toen stond hij op uit zijn stoel, ging voor de luidspreker staan met open mond om te luisteren.
0: Ja, en hoe oud was je schoonvader toen?
1: 70.
0: Ja, het is nog vrij jong, dus het was niet... ik snap het. Terug naar het ouderenwerk. Ja, we gaan het straks nog even hebben over het werk als belasting. De belastingservice van ouderen. Nou, vertel me maar even over. Hoe werkt dat nou precies?
1: We hebben een vereniging en die verspreidt folders. We maken reclame via het contact. En dan worden we uitgenodigd bij mensen thuis. Want dat is de voornaamste business. We gaan naar mensen thuis. Er zijn andere instellingen die ook naar mensen thuis gaan. Maar wij doen dat de belastingaangifte bij mensen thuis. Want dan hoeven ze de papieren niet mee te nemen. Lopen ze niet mee op straat. Is het veiligste. En dan gaan we dus de aangifte verwerken. En hebben we eerst een gesprek over de financiële situatie. En dan krijg je, neem ik aan, als HUBA, bij belastingaangifte, het vertrouwen van die mensen. En als ze geen computer hebben, want zo is het eigenlijk begonnen, dan doen we met de gegevens die de mensen aanreiken op onze computer thuis. En dan krijgen we daarvoor een machtiging, die moeten we aanvragen. En dan krijgen naderhand de mensen een print van de aangifte. Thuisgestuurd weer. Als ze zelf een computer hebben, gaan we ernaast zitten. En laten we de mensen zelf typen. En dan hopelijk. Het gaat erom dat mensen inzicht krijgen in wat er met hun geld gebeurt.
0: Ja.
1: En dat is het voornaamste. Op een zeker moment zijn er mensen die het niet meer nodig hebben. Die kunnen het zelf.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk het doel.
0: Want het is toch veel al tegenwoordig zo dat vooraf al veel ingevuld kan zijn op een formulier. Nou, de Belastingdienst zelf, vooral als je pensioen ontvangt of sociale verzekeringsbank.
1: Het geld wat ze krijgen, de inkomens en ook de bankrekeningen, die zijn bekend. Ja. Maar een aantal dingen zijn niet bekend. Nee. Bijvoorbeeld wat ze kunnen aftrekken voor zorgkosten.
0: Ja.
1: Wat ze kunnen aftrekken voor giften. En zijn er bijzondere situaties. En een bijzondere situatie is bijvoorbeeld als een van de twee van een echtpaar in een zorgcentrum wordt opgenomen, dan heb je op allerlei fronten een verandering.
0: Ja.
1: Nou, die bespreek je
0: dat
1: dan.
0: Dat kan best gecompliceerd zijn.
1: Dan is het gecompliceerd. Ja. En als er een verhuizing plaatsvindt, bijvoorbeeld als er eigendom is en dat eigendom moet verdeeld worden over kinderen, dan zijn er ingewikkelde situaties.
0: En hoe ver ga je daar nou in die begeleiding? Want hoe ingewikkeld mag het zijn?
1: Als we het niet meer aankunnen, dan hebben we dus, zeg maar, dan moeten we verwijzen naar professionals. Maar we hebben dus een doel dat mensen met een bescheiden inkomen en een bescheiden vermogen een overzichtelijke situatie hebben. Die kunnen we aan. En dat zijn er toch eigenlijk wel fors.
0: Ja, nou, heb je bij dat werk met Humanitas kwam je ook mensen tegen die in de problemen geraakt zijn op de een of andere manier. Gebeurt dat nu en passant? Ik bedoel, het is niet je doel, maar kom je wel een situatie tegen waar je denkt van, ja, hier moet gewoon iets extra gebeuren?
1: Nou, nu niet meer. Kijk eens, we doen het nu alleen voor ouderen.
0: Ja.
1: En er zijn heel weinig ouderen die nu echt in de problemen komen, want ze hebben allemaal een AOW. En dat is al, er zijn een aantal mensen die hebben alleen AOW, maar die kunnen wel rondkomen.
0: Ja.
1: Dat met moeite, maar ze kunnen rondkomen.
0: Maar dat is de financiële kant van de zaak. Er zijn natuurlijk ook situaties waar je dan bij eigenlijk komt te denken van, ja, die mensen hebben eigenlijk ook hulp nodig bijvoorbeeld. Of die weten ook de weg niet te vinden naar een WMO-loket of naar wat dan ook.
1: Kijk eens, als we zien dat er ergens anders een behoefte ligt, behalve financiën of misschien wel met financiën, dan hebben we dus de contacten die we kunnen aanreiken. We zitten soms bij een keukentafelgesprek als de mensen dus via de WMO een aanvraag willen doen voor, nou, noem maar wat, een scootmobiel, een traplift. Dan kunnen wij daarin ondersteunen. Dat is het vervolg op de belastingaangifte.
0: Ja, en doe je het dan zelf? Of zijn dat dan meer gespecialiseerde medewerkers die dan ingezet worden?
1: Nee, dat hoeft niet. Dat kunnen we zelf. Maar anders weten we de weg naar het sociaal team en het Zwanenburgshofje, naar Humanitas. Soms verwijzen we naar Humanitas. En dat, nou ja, dat werkt allemaal goed.
0: Ja, maar ik heb je ook op internet wel enige kritiek zien uiten op de stand van de ouderenzorg anno 2026. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
1: Nou, zo

0: En hoe weet het nou? Ik zou dus in principe in aanmerking komen voor wat kleiner wonen, zodat mijn huis, een 2-onder-1-kap-woning met 5 kamers, dat daar een gezin kan wonen. Nou ja, waar moet ik naartoe?
1: Ja, ik weet je vindt niet het juiste aanbod. Je bedoelt in dit geval een appartement? Of,
0: bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, wij doen ook politieke programma Machiavelli. En daar staat wonen wel heel erg hoog op de agenda. Ja, en ook de komende jaren wil een nieuw college, dat mogelijkerwijs volgende week aangesteld wordt, of geïnstalleerd wordt. Die gaan wel prioriteit geven aan woningen voor ouderen, zodat er ook die doorstroming op gang kan komen. Want die woningen die vrijkomen, zijn geschikt voor gezinnen. Andere zijn weer geschikt voor starters op de woningmarkt. Dus het is juist ook voor iedereen eigenlijk in belang, niet alleen voor de ouderen.
0: Ja, ja.
1: Maar voor de hele woningmarkt is het van belang dat die doorstroming goed op gang gaat komen. Ja. Maar dan moet er wel een betaalbaar aanbod zijn.
0: Nou, ja, precies. Dat wou ik nou juist zeggen, want vaak heb je dus dat je hooguit in een positief geval kiet speelt. En dan heb je dus een aanzienlijk kapitaalverlies. En dat willen een aantal ouderen ook weer niet.
1: Ja, los van het feit dat in mijn geval mijn vrouw weinig pensioen heeft opgebouwd. En als ik overlijd, krijgt zij de helft van mijn pensioen. Dus je kan wel ik zou nu een redelijk appartement kunnen kopen. Maar op het moment dat ik overlijd, is maar de vraag of mijn vrouw dat nog kan betalen daarna. Die situatie ook nog niet.
0: Precies.
1: Maken.
0: Nou ja. Dat soort problemen spelen. Ja. En dus gebeurt er te weinig. Want een oudere kan te weinig initiatieven nemen zo.
1: Ja. Heb je wel gekeken op de markt af en toe? Nou, er zijn wel allerlei nieuwbouwprojecten gaande natuurlijk. Waar ook appartementen opgeleverd worden.
0: Ik ben nu nog heel goed in staat om ons huis te onderhouden. Mijn vrouw is gek op tuinieren. Dat zouden we dan verliezen. En dat willen we ook weer niet. Dus nou ja, er gebeurt op dit moment niet.
1: Nou, wat men wel eens onderschat. Dat ook oudere mensen hobby's hebben. Want ik kan wel een kamerappartement kopen. 2-kamerappartement kopen. Maar eigenlijk willen wij een 3-kamerappartement. Want ik heb een muziek. Hobby waar ik een eigen kamer van nodig heb. Mijn vrouw is altijd benaaien en dat soort dingen bezig. En dan, en als je dan een appartement zoekt met 3 slaapkamers, dan zit je in prijsklasses die onbetaalbaar zijn geworden. Maar goed, dat is ook een gewenningskwestie, want we zullen ook in de loop der jaren allemaal wat minder worden en dan misschien ook onze hobby's wat moeten bijstellen.
0: Ja, dat is ook een welvaartskwestie.
1: Ook een welvaartskwestie, dat klopt. Ik zag dat je ook genoemd werd op de Katholieke Bond voor Ouderen. Heb je daar ook nog banden mee op de een of andere manier, of is dat puur een...
0: Ik ben op een zeker moment lid geworden toen ik de belastingaangifte ging doen bij ANBO.
1: Ja.
0: Maar Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Ik heb geen religie, dus dat was mijn eerste keus. Alleen in 2009 kwamen er aanzienlijk wat problemen bij de ANBO. En toen is dus de SVMH in Gouden opgericht. Dat is een hele actieve vereniging die ontstaan is uit de ANBO. Alleen die ondersteunde het belastingproject niet.
1: Nee.
0: En toen heb ik een keuze moeten maken uit een andere oudere bond om dat belastingproject te kunnen blijven doen. En dat werd de KBO die op dat moment landelijk leidinggevend was bij het belastingproject.
1: Ja.
0: Daarom ben ik lid geworden van de KBO.
1: Ja, goede keuze. En op zich denk ik dat een hele uitstekende oudere bond is. Want katholiek is tegenwoordig niet met het katholiek van 50 jaar geleden.
0: Het gaat mij om andere mensen.
1: Ja,
0: en niet om mensen met een geloof of wat dan ook.
1: Nee. Want ze doen ook aan belangenbehartiging, welzijn en zorg. En ze hebben ook allerlei activiteiten, een hele agenda waar mensen voor allerlei activiteiten terecht kunnen. Maak je ook wel eens van dat soort diensten gebruik? Of is het puur de relatie van ik ben voor de belastingservice om die bekendheid te geven?
0: Nee, ik ben dus hulp bij belastingaangifte, zo is de officiële term. Maar daarnaast ben ik oudere adviseur.
1: Ja, wat houdt oudere adviseur precies in?
0: Dat je dus mensen de weg wijst naar de begeleidende instellingen van de gemeente of andere instellingen die er zijn. En een van de activiteiten waar ik dus ook een cursus voor gevolgd heb, dat is dus veiligheid in en om het huis. En ik heb niet zo lang geleden een inleiding, een presentatie met lichtbeelden gegeven voor de groep ouderen in de KBO. Om bewust te maken hoe ze veilig kunnen leven.
1: Ja,
0: want veiligheid in en om het huis.
1: Struikelen over meubels, losse kleedjes.
0: Het is altijd 80% eigen gedrag.
1: Ja,
0: kijk eens, om ze daar bewust te maken. En volgens in oktober ga ik diezelfde lezing geven voor de SVMH. Seniorenvereniging Midden-Holland.
1: Ja.
0: En op die manier ben ik dus ook meer dan alleen maar belastingaangifte.
1: Precies. En

0: Er bestaat een Goudse netwerk voor oudere adviseurs?
1: We hebben op een zekere moment alle Goudse organisaties voor ouderen hebben we dus verzameld in een netwerk. Dat netwerk heeft zich actief gemaakt om een oudere adviesambtenaar te benoemen. De gemeente heeft dat gedaan. We hebben in januari 2025 is er een hele uitgebreide gids voor ouderen op papier verschenen. Dat is dus op grond van onze wens geweest.
0: Een heel goed boekwerk.
1: Daar staat echt alles. Dat is echt compleet.
0: Ja.
1: En de behoefte voor meer mensen van alle leeftijden is dat er ook zo'n gids komt voor alle leeftijden. En die is er niet. Er is op dit moment alleen een commerciële uitgave die niet compleet is.
0: Nee.
1: En daar pleiten we dus eigenlijk ook voor. Tenminste, ik heb er gisteren in een bijeenkomst van In Gouda voor gepleit. Dat dat ook plaatsvindt. Want een heleboel mensen zijn toch gericht op papier. En niet op digitale zaken.
0: Ja, dat klopt. Ik kan heel goed met digitale zaken omgaan. Maar ik vind het toch vaak heel fijn om dingen ook op papier te hebben.
1: Ja, precies.
0: Ouderwets.
1: Ja.
0: Met een gele accentueerstift.
1: Het is niet ouderwets.
0: Dringt het beter tot me door op de een of andere manier.
1: Ja, precies. Ja. Bij mij ook.
0: Ja. Maar dat heeft misschien iets met onze leeftijd te maken. En in welk systeem wij zijn opgegroeid.
1: Ja, klopt.
0: We zijn natuurlijk in de papieren wereld opgegroeid. Ja. Maar als ouderadviseur is dat dan vooral voorlichting geven? Dus je gaat niet echt meer op individueel niveau in gesprek met ouderen die vragen.
1: In sommige situaties gaan we wel. Dan zijn we er.
0: Heb je daar voorbeelden van? Dat je dat afgelopen jaar hebt meegemaakt?
1: Dat is te veel privé om daarop in te gaan. Ik zit soms bij een keukentafelgesprek. Ik ga soms met mensen mee naar de gemeente.
0: Je hoeft geen namen te noemen, maar het gaat meer om het soort gesprek, soort problemen die je dan tegenkomt.
1: Ja, mensen die nauwelijks trap kunnen lopen. Een traplift aanvragen.
0: Ja.
1: En dan zit je erbij. Dan komt er altijd van de gemeente iemand bij de mensen thuis.
0: Ja.
1: Daar zit ik dan ook bij.
0: Ja, ja, daar hoor je niet altijd positieve dingen over, die keukentafelgesprekken.
1: Dat probeer je dus in banen te leiden.
0: Ja.
1: Want mensen zijn vaak niet in staat om zo'n goed gesprek alleen te voeren. En ons advies is, zorg altijd dat er iemand bij is.
0: Ja.
1: Al is het een ander familielid die goed van de tong gesneden is, zodat je belangen goed vertegenwoordigt.
0: Ja. En dat lukt in het algemeen wel?
1: Ja, over het algemeen wel.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een hele goede aanvulling. Zeker voor mensen die ook andere hulpvragen hebben. Ervaar je verder nog... eigenlijk gaat het redelijk goed, zeg je, in Gouda met de ouderenzorg. Het is wel goed georganiseerd. Zie je toch nog ergens knelpunten op dit moment, behalve dan de doorstroming naar seniorenwoningen?
1: De doorstroming, dat is het voornaamste. Er is een fors probleem bij eenzaamheid. Kijk eens, hoe bereik je die mensen? Want die komen hun huis niet uit.
0: Nee.
1: Die moet je dus stimuleren. Ik heb één contact en daar kom ik voor de belastingaangifte. En ja, dat moet. En die man, het is een man, die zie ik eens per jaar. Maar ik heb hem gestimuleerd om ook eens naar een bijeenkomst te gaan in de Nelson Mandela, een gesprek met gemeenteambtenaren. Nou, een half uur voordat het zou beginnen ben ik nog bij hem thuis geweest. Maar uiteindelijk kwam die niet. Hij had een te grote drempel om toch in zijn eentje daar naartoe te gaan. Het moet altijd een eigen keus blijven. Hè? Dus je moet het blijven respecteren.
0: In Gouden is ook een platform voor vrijwilligerswerk. En dan zie ik toch heel vaak ook van die contacten, van die advertenties zijn, dat ze op zoek zijn naar, ze noemen maar een maatje. Maar in ieder geval ook voor oudere mensen. Hè, van die twee keer per week een half uur gaan wandelen in het park. Gewoon thuis over de krant gaan praten.
1: Humanitas is daar ook heel actief in. Hè?
0: Ja. Die doet dat soort activiteiten met het oog om ook op individueel niveau vrijwilligers te vinden die mensen in feite een stukje kunnen helpen bij die eenzaamheid.
1: Ja, klopt. Ja. Nou ja, er is een heel groot contact, tekort aan mensen die dus dit soort dingen willen doen. Want bijvoorbeeld de ANBO-PCOB, dat zijn twee grote landelijke ouderenbonden, die zijn gefuseerd per 1 januari 2025. En die hebben in Gouda geen bestuur. Er zijn gewoon geen mensen die dat op vrijwillige basis kunnen en willen doen.
0: Ja.
1: En daar maken we ons nu sterk voor als Gouds netwerk. Omdat we kunnen die mensen niet bereiken. Alleen via het hoofdkantoor in Woerden.
0: Ja.
1: Nou ja, en daar proberen we regelingen voor te maken. Zodat we die mensen toch kunnen bereiken.
0: Ja.
1: Kijk, dat is het doel van het Gouds netwerk voor ouderen. Mensen met elkaar in contact brengen.
0: Of
1: de verbindingen,
0: mensen uit hun isolement te halen.
1: een van de doelen is natuurlijk eenzaamheid. Maar goed, dat is net zo goed het doel van het sociaal team bijvoorbeeld. Maar kom er maar eens achter welke mensen. En ik heb er onlangs voor gepleit dat dat steeds op kleinschaliger gebied moet. Op kleinschaliger basis moet. Op straatniveau, op flatniveau. Dat daar een gefaciliteerde functionaris komt.
0: Ja, want eigenlijk weten mensen in een straat en een flat best wel welke mensen wel of niet eenzaam zijn.
1: Die weten dat wel. Maar het komt toch niet door. En dat komt omdat er waarschijnlijk te weinig georganiseerde coördinatie is op kleinschalig niveau. En die mensen moet je dus volgens mij faciliteren.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Leonard Cohen, je hebt het nummer Anthem gekozen. Het komt van het album Various Positions uit 1984. Waarom Cohen?
1: Nou, Cohen heeft hele zinnige en mooie teksten. There is a crack in everything. That's how the light comes in. Dat is de centrale zin in dit nummer.
0: Heel goed, we gaan luisteren naar Leonard Cohen.

0: Ja, Leonard Cohen, altijd prettig om naar te luisteren. Hier is de gast nog steeds Dolf Takema, 78 jaar oud en momenteel nog volop actief als ouderenadviseur en bij de Belastingservice Ouderen. Maar ook op een of andere manier betrokken bij het humanisme, in ieder geval in Midden-Holland. Want ik lees regelmatig berichten van jou in Gouda Bruis bijvoorbeeld, als er een activiteit is in de Ajourboerderij die betrekking heeft op het humanisme. Volgens mij was er vorige week nog een lezing. Ben je daar geweest?
1: Ja.
0: Van Amnesty International, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En wat heb je daar opgestoken?
1: Nou, joh, opgestoken. Kijk, Amnesty pleit natuurlijk heel sterk voor mensenrechten. Dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt. Aanstaande zaterdag is er een festival van Amnesty, omdat ze 50 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Om en bij de Ajour. Nee, de Agnietenkapel.
0: Agnietenkapel.
1: Ik ben daar ook om de rechten voor ouderen te promoten.
0: Oké.
1: Okay. Uiteraard.
0: En ben je dan met een stand of zo? Of ga je dan een presentatie geven? Wat is het?
1: Nee. Een informatiestand. Mensen komen langs.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat het mooi weer is. Dan kunnen we buiten zijn. Anders moeten we naar binnen.
0: Ja.
1: Ik heb materiaal verzameld. Bijvoorbeeld de bladen van alle oudere bonden. Maar ook teksten over informatie, mensenrechten, ouderenrechten met name.
0: Ja, wat is het verschil tussen mensenrechten en ouderenrechten?
1: Niks.
0: Niks.
1: Aan leeftijd.
0: Ja, ik wou het zeggen.
1: Het enige is leeftijd. Maar,
0: of krijgen we de rechten bij als we ouder worden?
1: Je hebt een ietsje andere ingang. Ja. Ietsje andere invalshoek, zeg maar. Maar voor de rest niet, want een oudere is ook mens.
0: Ja. Maar dat was dus een van de lezingen die gegeven werd vorige week over Amnesty International. En het is een hele cyclus het hele jaar door, behalve in de zomerperiode. Ik geloof dat. Is er wel nog een landelijke bijeenkomst, geloof ik?
1: Ben ik nooit geweest, maar nee. Die is er ieder jaar.
0: Ja, in juni ergens.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Maar we hebben dus in de Ajourhoeve iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van iedere maand is er een bijeenkomst, een café heet dat. En daar is altijd een lezing. Het thema van dit half jaar.
0: Herhaal ons nog even, wanneer is dat precies?
1: Iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van
0: eerste, derde,
1: de maand.
0: Dus om de twee weken, behalve in de zomerperiode, ligt het even stil.
1: De vakantieperiode van de scholen.
0: Ja,
1: dan houden we dus.
0: Daar houden we mee op. Ja. En wie bepaalt wat daar aan de orde komt? Is dat altijd een lezing of is dat ook soms gewoon een bijeenkomst?
1: Nee,
0: dat mensen gewoon koffie met elkaar drinken en een praatje maken. En hoe moet ik dat voorstellen?
1: Er is een heel actief bestuur. En die bepaalt het thema voor het eerstkomende half jaar. Dit jaar was dat, het is bijna afgelopen, rechtsstatelijkheid.
0: Ja.
1: Volgend half jaar na de zomer wordt het dus het verval van het Westen.
0: Het verval van het Westen. Dat klinkt heel aanmoedigend.
1: Nou ja, oké. Okay. Daar worden dus een aantal lezingen. Er komen deskundigen. Aanstaande keer.
0: Wat is de eerste keer na de vakantie?
1: Begin september. Maar er zijn nu nog twee lezingen over rechtsstatelijkheid. Aanstaande keer komt er een Tweede Kamerlid van D66. Die komt praten over
0: het project. Weet je niet waar de datum van?
1: 16 juni.
0: 16 juni, zoiets.
1: Het is nu de 10e, 16
0: juni.
1: Volgende week dinsdag.
0: Volgende week dinsdag weer in de Ajourboerderij.
1: Dan komt er iemand praten over project 26. Dat wil zeggen, er is tegenwoordig bij bepaalde overheden, dan denk ik ook aan Amerika, maar dat is het zeker niet alleen, dat de politiek invloed heeft op de rechtspraak.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk een hele foute zaak.
0: Ja.
1: En die man komt praten over wat we daaraan kunnen doen. Maar in ieder geval weer bewustwording.
0: En dan was er nog één, een tweede nog.
1: Ja, dat gaat Arjo Wittenberg doen. Die is de secretaris van het Humanistisch Verbond Midden-Holland. En die gaat het over Karl Popper hebben. Dat is een schrijver die ook over rechtsstatelijkheid heeft gesproken. Ja. En in het historisch verband.
0: Ook,
1: daarmee sluiten we deze cyclus af.
0: Ja, en dat is ook. Je zit ook in de humanistische kanon, volgens mij, die proppen.
1: Dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb dus het humanisme leren kennen vanuit Humanitas.
0: Ja.
1: En Humanitas is dus de instelling die de praktische hulp geeft namens het Humanistisch Verbond. Er is duidelijk een verbintenis. En een vriend van mij, die was destijds voorzitter van Humanitas, die heeft mij bij het Humanistisch Verbond geïntroduceerd, zeg maar. Daardoor heb ik dat humanistisch verbond, de theoretische richting, om het zo maar eens even, leren kennen.
0: En toen was je dus al wat ouder.
1: Die heeft ook, zeg maar, is oudere voorlichter geweest, is daarna naar het humanistisch, naar Humanitas gegaan. En die heeft mij geïnteresseerd voor het humanistisch verbond. Die man, hij is 4,5 jaar geleden overleden al, die heeft destijds een lezingen gegeven iedere maand over de humanistische kanon. Dat zijn 25 thema's, 35 thema's. En die heeft ze allemaal behandeld. En toen hij daarmee klaar was, toen is hij dus boeken gaan behandelen met presentaties. En dat is dus voortgezet in het humanistisch café nu.
0: Ja.
1: En daarmee heb ik het humanisme leren kennen.
0: Ja. En wat betekent het humanisme? Kijk, dat is een definitie. Ik zal hem even voorlezen. Er zijn meerdere definities, maar dit is er één van. Humanisme is een levensbeschouwing en een filosofische stroming die de mens en diens eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. Het gaat uit van gelijkwaardigheid, kritisch denken, reden en persoonlijke vrijheid, zonder zich te baseren op religieuze dogma's of bovennatuurlijke autoriteit. En er zijn een aantal kernwaarden en uitgangspunten, zoals zelfbeschikking, gelijkheid, ratio en wetenschap en verantwoordelijkheid. Wat noem jij jezelf een humanist?
1: Ja, ik noem mezelf humanist. Ik heb geen geloofsachtergrond meer. Dat heb ik, zo ben ik wel opgevoed, maar ik heb dat losgelaten. Peter de Wit heeft mij dus inderdaad zeg maar geïntroduceerd bij die 7 thema's. En als je daar allemaal een positieve reactie op hebt, dan kan je jezelf humanist noemen. Dan hoef je geen lid te zijn van het humanistisch verbond of zo. Dat ben ik dus wel. Nou ja, die 7 thema's, je hebt er net een aantal genoemd. Het belangrijkste is zelfbeschikking.
0: Ja, vind ik ook. Ja, heel belangrijk. Heeft ook wel met onderwerpen euthanasie en abortus te maken, denk ik. Maar even zijdelings, maar ja, dat heeft er wel mee te maken.
1: Dat klopt.
0: Ja. Maar ook gewoon dat je recht hebt om je eigen leven vorm te geven. En daarin zoveel mogelijk jezelf moet kunnen ontplooien.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb het zelf leren kennen overigens in militaire dienst.
1: Oh.
0: Dat hebben we in het voorgesprek volgens mij wel eens genoemd. Dat toen ik in militaire dienst had. Je hebt dus humanistische raadsmannen.
1: Ja.
0: Die bestaan nog steeds aan raadsvrouwen. Maar die vervullen dus een rol in de geestelijke begeleiding van bijvoorbeeld patiënten en gedetineerden. Maar dus ook voor militairen. En ik ben in 1971 in militaire dienst gegaan. En toen ben ik dus in aanraking gekomen met zo'n humanistisch raadsman.
1: Ja.
0: En die organiseerde ook 2 keer in zo'n dienstplicht tijd een vormingsweekend. Ja. Dat was toen ergens, volgens mij in Nuenen. Maar ik weet niet meer zeker waar precies, was niet belangrijk. Maar in ieder geval, daar heb ik dus het humanisme leren kennen.
1: Ja.
0: En toen moest je daar dan allerlei opdrachten in zo'n weekend. Had wel echt wel een vormingsaspect, maar. En, heb ik ook geschreven voor een blaadje dat speciaal door het Humanistisch Verbond werd gemaakt voor militairen. Dat was ook mijn eerste kennismaking.
1: Dat is heel mooi.
0: Ja. Ja. Als we kijken naar de belangrijkste waarden van humanisme, we hebben het net over zelfbeschikking gehad. Het gaat eigenlijk iets verder nog tegen. Er staat hier dan over modern humanisme. Dan heb je het over zingeving, ethiek, maatschappelijke rechtvaardigheid. En kan je ook denken aan, inderdaad hebben ze al genoemd, mensenrechten, maar ook aan inclusie. Hè, ja. Een menswaardig bestaan voor iedereen.
1: Dat is een vervolg op een van die 7 thema's.
0: Ja,
1: thema's. Zeker de combinatie daarvan. Het gaat vooral om bewustwording.
0: Ja.
1: Wat voor mens ben jij en hoe wil je je opstellen in de maatschappij?
0: Ja, wat altijd een moeilijke blijft bij humanisme is het zingevingsonderdeel. Want bij religie ontlenen vaak mensen hun zingeving ook aan die religie. Hè? Of je moslim bent, of christelijk bent, of jood bent.
1: Ja,
0: dat speelt eigenlijk een enorme belangrijke rol in je leven.
1: Maar er is ook niks mis mee.
0: Dat zeg ik niet. Maar ik zeg alleen dat het dus moeilijker is om dat begrip zingeving vorm te geven als je humanist bent.
1: Ja.
0: Want wat is van voor jou dan, want ik zag bijvoorbeeld ook dat er ook humanistische uitvaarten zijn, dat ook mensen zijn die spreken op begrafenissen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan gaat het ook vaak over zingeving. En wat is dan zingeving voor jou persoonlijk als je het hebt over humanisme?
1: Menselijkheid, dat je op een prettige manier met anderen omgaat, een ander in zijn of haar recht laat en levenskansen biedt, voor zover dat in je vermogen ligt.
0: Ja,
1: dus gericht op anderen.
0: Dus het gericht op anderen zijn is ook een onderdeel van jouw zin, persoonlijke zingeving.
1: Ja.
0: Je bestaat, maar je bestaat ook met anderen, voor anderen, samen met anderen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is dan het belangrijkste zingevende aspect van humanisme, in jouw gevoel, voor jou persoonlijk.
1: De rechtsstatelijkheid ervan. Dat je dus als mens dezelfde rechten hebt als ieder ander.
0: Ja.
1: He, ongeacht leeftijd, ongeacht godsdienst. He, artikel 1 van onze grondwet.
0: Ja, eigenlijk alles wat in de grondwet staat is eigenlijk ook een beetje humanisme natuurlijk.
1: Dat is humanisme, ook dat.
0: Sorry? Ja, we gaan zo meteen afronden. Nee, we gaan nog even twee onderwerpen behandelen. Eén daarvan is Machiavelli.
1: Machiavelli, ja.
0: Even heel snel. Daar heb je een keer lezing over.
1: Ik heb het boek De Heerser, zeg maar, voor een inleiding, een PowerPoint-presentatie gegeven. Machiavelli is iemand die heeft geleefd toen Florence een republiek was.
0: Ja.
1: Daarvoor was er een autocraat heerser, Lorenzo de Medici.
0: Ja.
1: En door allerlei prikkelen in Florence is dat afgezet. Toen kwam er een republiek en Machiavelli was heel erg actief in die republiek. En toen op een zeker moment door allerlei prikkelen in het Italië van die tijd de republiek weer is opgeheven. Toen is Machiavelli eerst gearresteerd, gemarteld. Maar dat de beschuldigingen dat hij de Medici, de opvolger, zou vermoorden, is niet terecht gebleken. En toen kwam er dus weer een autocratisch leider, de kleinzoon van de eerste, de Medici. En toen wilde Machiavelli in het gevlei komen. Weer als om functie te kunnen creëren in de politiek, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dat boek geschreven. En toen heeft hij eigenlijk gezegd van, jongen, als jij autocratisch leider wil zijn, dan moet je het wel zo doen. En dat is de heerser.
0: Ja, maar als je kijkt naar zijn dingen die hem toegeschreven worden, zoals het doel heiligt de middelen, liever gevreesd zijn dan geliefd, politieke daadkracht, hij wordt ook wel de uitvinder genoemd van de realpolitiek. Zijn dat nou niet allemaal de meest voor de hand liggende humanistische uitgangspunten?
1: Nee,
0: hij wordt wel als een...
1: Nee, maar goed, Kees. Als humanist ga je ook naar de tegenstander kijken.
0: Ja.
1: Kijk, volgens mij was Machiavelli eerder een humanist dan een autocraat.
0: Ja.
1: En hij heeft zich alleen in de gunst willen creëren bij die autocraat. En gezegd van, als jij succesvol wil zijn, moet je het ze wel zo doen.
0: Ja.
1: Dat is voor mij dan het belangrijkste van Machiavelli.
0: Ja.
1: Hij was in feite een republikein.
0: Ja, precies. En dat is ook al iets. Ja. Nou, ik vond het heel, heel fijn dat je hier was, Dolf. Arjan, jij bedankt voor de techniek. We gaan nog luisteren naar een stukje klassieke muziek van Wagner. En heb gekozen voor een versie van het Concertgebouworkest met Bernard Haitink.
1: Ja,
0: altijd goed. Symfonie nummer 5, deel 2. Tot volgende week, dan is er weer een gast uit de streek.
1: Heel erg fijn dat ik hier kon zijn.
0: Graag gedaan.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
1: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
0: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
2: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
0: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad. Macho!

0: And this Saturday, Sunday, what?
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

behind the grandstand! Stand still, laddie!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren tweemaal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oost-Voorne daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielle dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidsendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit Brielen dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
0: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Weer, yeah, totaal normaal. Opgehouden stad, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En bij mij zit Bilal.
1: Hallo iedereen, ik ben Bilal weer. Het is een tijd geleden dat ik hier voor het laatst was.
0: Ja, ja, en we hebben nog een gast in de uitzending. Echt in de studio, is altijd heel erg leuk. Hendrike, hoi.
2: Hallo.
0: Nou, we gaan straks meer over haar horen. En we hebben natuurlijk elke keer weer een andere uitzending. We hebben het even moeilijk gehad, nu gaan we eindelijk weer live. Superleuk. En we hebben nog hier aan van uitzending. Nog één uitzending voor de zomerstop. Maar we gaan nu lekker knallen. Een kind krijgen. Ja, daar komt een hoop bij kijken. Heb ik me laten vertellen trouwens. Kopzorgen, financiële druk, gebrek aan slaap, maar ook veel voldoening. En wanneer jij of je partner zwanger raakt, knaagt er misschien altijd een zorg in je achterhoofd. Gaat mijn kindje gezond zijn? En wat als dat niet zo is? En gelukkig gaat het vaker wel dan niet, zoals het hoort te gaan, en is je kindje gezond. Maar soms, tijdens de zwangerschap of daarna, blijkt er toch iets mis te zijn gegaan, met alle gevolgen van dien. En deze kinderen hebben bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand en of ook een verstandelijke beperking. En 1 op de 30 tot 50 kinderen, heel breed, maar ja, hè, in Nederland heeft een verstandelijke beperking en nog iets vaker een ontwikkelingsachterstand, aldus kinderneurologie.eu. En wat zijn hier de oorzaken van? Hoe is het om hier als ouder mee te maken te hebben? Waar lopen ze tegenaan? Welke zorgen kunnen zij krijgen? En op deze en andere vragen proberen we antwoord te krijgen in onze 2 uur durende uitzending over ouders met kinderen met meervoudige handicaps. En even om het een beetje simpel te houden, zorgouders. En daarom spreken we vandaag in de uitzending, spreken we dus in de studio Hendrike. Zij is zelf zorgouder. En we spreken in de 2e uur spreken we Saskia van Stichting Mee. We hebben eventueel wat feiten en cijfers. En we hebben nog een gedicht. Dus maak je klaar voor een nieuwe kerstverse uitzending van Radio Totaal Normaal.

0: shape of you. Ja, verliefd zijn op iemands vormen. Ach, ja, ik hoop niet alleen op de vormen van iemand, want dat is wel heel erg oppervlak. Maakt niet uit. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En ja, we hebben het vandaag over zorgouders, om het even makkelijk te benoemen. En voor ons zit in de studio, altijd heel leuk, Hendrike. Dit is mijn eigen intro, is misschien ongemakkelijk voor jou, Hendrike. Maar een vreselijk sterke moeder die voor ons dus zit in de studio is Hendrike. En zij heeft twee kinderen. Jonas van 6 jaar en Annemijn van 3,5 jaar, waarvan haar dochter van 3,5 meervoudig gehandicapt is. En ja, we zijn gewoon heel dankbaar dat ze bij ons, dat zij ons mee wil nemen in een stukje van haar leven en open en eerlijk daarover durft te vertellen. Laat ons ook vooral even weten als je iets niet kwijt wil of iets. En bedankt dat je ons te woord wil zijn, wil staan. We zijn toch wel heel geïnteresseerd in jouw verhaal. Om zo te starten, welkom en zou je wat over jezelf kwijt willen?
1: Oeh! Ja. Nou, ik ben 42 en ik identificeer me dus nu vooral als moeder van die twee kinderen. Dus als ik mezelf voorstel, dan zou ik dezelfde introductie hebben gegeven als jij.
0: Oké.
1: Dat ik moeder ben van Jonas en van Annemijn.
0: Ja. En dat is waarschijnlijk ook een flinke taak op zichzelf staand.
1: Nou, ja.
0: Jij hoeft je nu niet helemaal uitgebreid hoor, maar gewoon maar meer.
1: Ik denk dat elke moeder dat wel zou zeggen.
0: Ja, dat.
1: Ze noemen het niet voor niks de tropenjaren, als je kinderen nog jong zijn.
0: Ja, is dat zo? Och, ja. Nou, heftig. Ja, want ik ben dan ook wel benieuwd, gewoon überhaupt, over Jonas en Annemijn. Wat zou je daarover kunnen vertellen? Gewoon, wie zijn ze? Hoe zijn ze? Hoe zou je ze omschrijven?
1: Als hele vrolijke, spontane kinderen. Dus Jonas is 6, die zit in groep 3. En is zorgzaam en zacht en sociaal, maar en moet heel veel lachen. En Annemijn is in haar ontwikkeling dus een beetje anders dan gemiddeld. Maar het is wel een enorme, enthousiaste, vrolijke dame die heel veel lacht. En echt op zoek gaat naar gezelligheid en naar mensen. Dus om een voorbeeld te noemen, ze kan niet praten, maar ze komt met iedereen in contact. Dus ze kijkt je aan, ze gaat naar je toe. Ze maakt non-verbaal wel contact met je. En zelfs toen ze nog niet kon zitten en alleen maar op de rug lag, schoof ze met een helmpje op haar hoofd over de grond en was ze altijd te vinden waar de mensen waren. Dus toen ze naar de medische kinderopvang mocht, zat ze op een groep van 6 kinderen. En ze was verreweg de kleinste en natuurlijk ook een beetje kwetsbaar als je op de grond ligt. Want iedereen loopt en kan zo over je heen struikelen. En toch zocht ze altijd de plek in de ruimte op waar andere kinderen aan het spelen waren. Toen leerde ze op haar billen zitten. En toen schoof ze op haar billen naar iedereen toe.
0: Ja.
1: En dan stak ze zo een handje uit. Zo van, hallo, hier ben ik. Ik wil contact met je. En nu loopt ze.
0: Zo.
1: En dan komt ze naar je toe. En sinds kort kan ze je ook echt aantikken. Zo van, hallo, ik wil aandacht.
0: Oh, kijk.
1: Interacteer met mij. En vooral als je een liedje voor haar zingt, dan gaat ze heel erg stralen. Dat vindt ze echt heel erg leuk. En dat deelt Jonas eigenlijk wel. Want Jonas is ook wel van het zingen en het dansen.
0: Ja,
1: dus dat hebben ze allebei.
0: En het sociale hebben ze misschien ook niet van de vreemde.
1: ik hoop het niet.
0: Ja, even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar al. Eigenlijk is zij ook wel de inspiratie geweest om dit thema eruit te pakken. Want het is toch wel een bijzondere situatie waar je in verkeert. Ik ben ook wel benieuwd waarom je je ja tegen hebt gezegd. Waarom heb je besloten om hier aan mee te doen?
1: Ik heb jou leren kennen bij Kernkracht.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn wij in training gegaan om ervaringsdeskundige te worden.
0: Mm-hmm.
1: En die training was gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar ik heb het gevoel dat ik eigenlijk ook ervaringsdeskundige aan het worden ben op het gebied van mantelzorg. Of als ouder die mantelzorg verleend. En in die hoedanigheid denk ik dat het belangrijk is dat er meer mensen bekend raken met het onderwerp en waar je mee worstelt.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel een mening over hoe de zorg voor dit soort kinderen geregeld is. Dus ik dacht, misschien is het ook een goede manier om te vertellen waar je tegenaan loopt. Als je in deze situatie belandt.
0: Ja, nou, dat klinkt ook wel gewoon heel, heel goed. En ik denk, het feit dat je een mening hebt over die dingen, ik denk dat dat niet te voorkomen is. Nee. Dan kan je nog kan je nog Zwitserland zijn. Dan, in die zin, want hoe is het dan om nu hier zo te zitten? Want je hebt dan wel een duidelijk doel voor ogen van, goh, ik wil dit overbrengen en toch misschien ook wel bijdragen, leveren op mijn eigen manier, zeg maar.
1: Ja.
0: En al is het alleen al met bekendheid of puntjes aanstippelen waar je fouten ziet, dingen fout ziet gaan. Hoe is het om hier nu zo te zitten? Je zei mij al stiekem in de wandelgangen dat je wel een beetje zenuwachtig was.
1: Ja, ik vind het wel spannend. Omdat het is wel, kijk, jij stelt mij nu een vraag en dan moet ik direct antwoord geven. En over een half uur denk ik, oh, ik had dat moeten zeggen.
0: Oh,
1: weet je wel, die spanning
0: ja.
1: zit er bij mij een beetje in. Maar ik vind het niet spannend om te vertellen over mijn kinderen en over ons thuis.
0: Ja.
1: Want ik ben trots op ons.
0: Ah, nice. Ja, nou ja, ik bedoel, het gevoel wat je beschrijft van, goh, ik had nog allemaal dingen willen zeggen, dat heb ik vaker teruggehoord vanuit mensen die geïnterviewd worden. Maar het is ook heel moeilijk om in een korte tijd, vaak bereik je gewoon heel, heel, heel uitgebreid verhaal en dat probeer je zo goed mogelijk beeld te geven. En dat is ook überhaupt niet te doen. Het is ook maar een beetje even je vinger of je tong dippen in het water wat jouw leven is eigenlijk. En waar je mee te maken hebt. Dus maak je daarvoor ook niet druk om.
1: Nee,
0: we proberen gewoon het uiterste eruit te halen. En
1: en desnoods komt er een deel 2. Wees eerlijk.
0: Ik weet niet of ik daar zin in heb, maar inderdaad. Maar dat komt. We hebben wel vaker 2 leuk hoor, dat is geen probleem.
1: Okay.
0: Maar goed, je beschreef net al dat Annemijn eerst eigenlijk op de rug lag. En toen leerde schuiven en toen leerde lopen en steeds meer. Je had haar al een beetje beschreven en we hadden het dan over, ik benoemde net de letterlijke leeftijd van haar.
1: Ja.
0: En wat ik dan interessant vond, dat jij zei van de kalenderleeftijd is 3,5. En dat schijnt nogal ingewikkeld in elkaar te zitten, hoe dat bij haar zit, hè?
1: Wat er gebeurt als je kindje een ontwikkelachterstand laat zien, dan is dat zelden homogeen. Dus de kalenderleeftijd is natuurlijk heel makkelijk, dat is te tellen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zoals we allemaal onze leeftijd voorstellen. Maar wat kan een kindje precies? Op welk ontwikkelingsniveau zit een kindje? Dat zou je de ontwikkelleeftijd kunnen noemen. Dat is zelden, of in ieder geval bij Annemijn zo, dat niet op al haar ontwikkelgebieden even ver is. Dus je laat dus een disharmonisch beeld zien.
0: Mm-hmm.
1: Wat er dan gebruikelijk is, is dat ze zo'n onderzoek doen en dan zeggen ze, op de verschillende ontwikkelingsgebieden is haar leeftijd ongeveer zo. Dus zo'n onderzoek doen ze meestal pas als een kindje 3 is. Of bij Annemijn is dat voor het eerst gedaan toen ze 3 was. Dan ben je dus 36 maanden. Want over jonge kinderen praten we vaak in maanden in plaats van jaren. En toen hebben ze een onderzoek gedaan en dan kwam er bijvoorbeeld uit dat haar grove motoriek op 11 maanden zat, maar haar taalbegrip zat op 21 maanden. Nou, en zo kijken ze dan eigenlijk meer per ontwikkelingsgebied van, joh, wat laat je zien vergeleken met gezonde kindjes? En zo schatten ze dat een beetje. Maar dat is natuurlijk nog steeds, hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het te meten is.
0: Ja, dat kan. Ja. Dat lijkt me dan ook inderdaad. Want net als bijvoorbeeld, hoe meet je een IQ? Of hoe meet je een...
1: Dat doen ze dus eigenlijk nog niet op deze leeftijd. Er is wel een bepaalde coëfficiënt. Wat een schatting gaat geven over de IQ later.
0: Voor voorspelling.
1: Voorspelling, ja. Maar daar mag je dus daar zijn ze ook heel voorzichtig mee. Hou daar niet te veel aan vast. Omdat we onze zorg zo ingericht hebben Dus bijvoorbeeld naar welke school mag je, dan heeft een school toch een schatting van dat IQ nodig. Dus we testen het allemaal wel. En ondertussen zeggen we, ja, er niet te veel aan vasthouden.
0: Heel voorzichtig.
1: Ja, niet te veel aan vasthouden. Maar om toch de juiste kinderen bij elkaar te kunnen zetten en kinderen de juiste hulp te bieden. We hebben geen andere manier dan dat. Dus zo komen ze wel met allemaal schattingen om haar dan vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen.
0: Ja, dus het is eigenlijk nodig, maar eigenlijk gewoon nog te vaag om te kunnen bepalen, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk heel, heel lastig. Want wat mankeert zij dan fysiek en
1: hoe snap je vraag? We hebben geen diagnose voor Annemijn. Mm-hmm. Behalve dan ontwikkelingsachterstand zonder bekende oorzaak.
0: Ja, lekker vaag, ja.
1: Dat schijnt eigenlijk heel vaak te zijn. Kijk, Annemijn heeft vanaf het begin allerlei ontwikkelingsmijlpalen gemist. Dus als een kindje geboren wordt, dan leert het meestal tussen de 6 en de 8 weken lachen. En dan kijkt het je aan en dan gaat het lachen. En toen, Annemijn kon ons niet goed aankijken. En die heeft de eerste 3 maanden niet gelachen. Dus vanaf het allereerste begin was duidelijk, hey, mijlpalen lopen achter. Wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: En dan ga je een molen in. Wij zijn tot op de dag van vandaag bij 9 medisch specialisten onder behandeling.
0: Wauw, oké, ja.
1: En dat is dus begonnen bijvoorbeeld bij de oogarts. Want misschien kan ze ons wel niet zien en kan ze ons daarom niet aankijken en gaat ze ons niet imiteren en kan ze daarom niet lachen. Nou, daar kan een oogarts vervolgens niks zien. Dan denkt de kinderarts, ze heeft al een ruisje in haar hart. Misschien moeten we ze aan de cardioloog vragen of er misschien een hartafwijking is en is ze gewoon te moe om dingen te leren. Nou, en zo zijn we allerlei specialisten afgegaan en uiteindelijk bij de klinisch geneticus terechtgekomen. Dus als je niet via een specialist een duidelijke diagnose krijgt, denken ze misschien kunnen we het uit het DNA halen. Dus de klinisch geneticus heeft een panel getest waar alles met een ontwikkelingsachterstand in zat. Mm-hmm. Maar daar is niks uitgekomen. Dus wat we nu weten van Annemijn is, we hebben wat losse symptomen. Dus toen we bij de cardioloog waren, zei hij, nou, dat hartruisje is goed. Maar ik vind wel iets anders. De hartklep is misvormd en de aorta is veel te wijd. Mm-hmm. Maar dat heeft met haar ontwikkelingsachterstand niks te maken. Nou,
0: ja.
1: En zo zijn we bij verschillende specialisten geweest, waardoor we gezien hebben dat haar bindweefsel soepeler is dan normaal. Haar keel geeft wat slikproblemen, doordat er ook wat los weefsel zit. Maar wat dat in zijn totaliteit is, weten we niet. En de laatste test die gedaan is bij de kinderneuroloog. En daar kwam uit dat ze weinig of verminderd hersenweefsel heeft. Dus haar hersenen zijn gewoon letterlijk kleiner dan die van ons. Dus ze heeft minder weefsel om hetzelfde te leren. En dat is voor ons eigenlijk de grootste uitleg voor wat we zien bij haar, want het is globaal in haar hele hersenen aan de hand, niet in een specifiek gebied. Dus de neuroloog zei, nou ja, ik denk dat je hier ook een globaal beeld bij kan verwachten. Dus dat ze globaal achterloopt is eigenlijk wel logisch. Maar waarom ze dat dan heeft, ja, dat weet niemand.
0: Ja, dat is, lijkt me. Hoe is dat voor jou dan, zeg maar, dat je geen, ja, dat je niet weet wat het is?
1: Daar kan ik op verschillende manieren naar kijken. De eerste 2 jaar is dat heel ingewikkeld geweest. Want dan ben je dus ziekenhuis in, ziekenhuis uit, van specialist naar specialist. Je kindje is ontzettend kwetsbaar en je weet niet wat je kunt verwachten. Dus dan zit je echt in enorme onzekerheid. En je weet gewoon niet wat voor beeld je van de toekomst kan maken. Ik kan bijna niet meer terugvoelen hoe onzeker dat toen was. Voor de huidige situatie heb ik er wat minder last van. Want wat de oorzaak ook zal zijn, als een kindje een ontwikkelingsachterstand heeft, is de behandeling eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is therapie. Of eigenlijk, ik moet beter zeggen, stimuleren. En dat doen wij dan in therapievormen. Maar je stimuleert eigenlijk een kindje om alles wat het wel nog kan leren of wat er stiekem toch nog in zit, om dat eruit te halen. Dus dat is logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. En dan maakt de oorzaak eigenlijk niet uit. De behandeling is altijd hetzelfde. Dus voor de dagelijkse dingen heeft het eigenlijk geen invloed. Totdat je weer gaat kijken naar tot welke zorg heb je toegang. Want dan is een diagnose wel heel makkelijk. Ja. Want dan kan je in de bureaucratie aantonen: mijn kind heeft hulp nodig. Want mijn kind heeft dit. Dus in de bureaucratie is het lastig als je geen duidelijke oorzaak hebt. Kijk, en naarmate ze ouder wordt, het verschil tussen haar en leeftijdsgenoten neemt steeds meer toe. Hè? Dus het verschil tussen een babytje dat met 6 weken lacht en dat niet lacht, dat heeft evenveel voeding en luiers en dat soort dingen nodig. Maar naarmate haar achterstand alsmaar groter wordt, wordt het verschil met gewone kinderen natuurlijk wel duidelijker. Dus voor sommige bureaucratische dingen lukt het ons zonder diagnose ook wel. Omdat je gewoon kan aantonen, ja, ze is 3,5, maar ze praat niet. Ja. Om maar iets te noemen. Onze bureaucratie is er eigenlijk wel. Het is makkelijker als je wel een diagnose hebt.
0: Het is misschien ook meer vergoedingen ook en zo misschien. Juist. Want ik denk dat je hebt waarschijnlijk een bewijs van dat ze minder hersenweefsel heeft. Maar binnen wat valt dat dan? Dat weten zij dan zelf ook niet. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. En daar gaan we straks zeker nog op terugkomen. Op dat hele, hoe je dat hele pad moet bewandelen.
1: Ja, dat is goed.
0: Daarom spreken we natuurlijk ook Stichting Mee. Die daar ook in meehelpt. We gaan zo'n nummertje luisteren. Maar ik wil wel even, voordat we dat doen, ben ik dan wel benieuwd van, hoe denk je dat het ontstaan is? Heb je een idee hoe dat dan?
1: Wat ik net vertelde is dus dat als je een kindje ontwikkelachterstand heeft, dat je dan dus zo'n batterij aan testen krijgt. En bij ons is er ook sprake van dat Annemijn wat je noemt een slechte start heeft gehad. Mm-hmm. Dus ik heb tijdens de zwangerschap een aantal complicaties gehad, waardoor Annemijn minder goed kon groeien. Dus ze is heel klein geboren. En ook de bevalling zelf is niet niet heel fijn verlopen. Er zijn in het ziekenhuis een paar dingen niet helemaal goed gegaan. Dus Annemijn is met een ademstop geboren. Dus ze ademde niet toen ze werd geboren en moest gelijk beademd worden. Alle interventies hielpen niet, dus ze zijn gaan intuberen. Het Groene Hart Ziekenhuis is niet gespecialiseerd in zulke hele kleine babytjes. Dus ze hebben hun best gedaan, maar ze moest met de ambulance naar de neonatale intensive care van het LMC. Daar hebben ze er pas kunnen stabiliseren. Maar toen was ze eigenlijk al wel, tegen de tijd dat ze daar aankwam, was ze al buiten het window om nog interventies te doen om hersenschade te voorkomen. Wat we dus niet weten is of ze tijdens de ontwikkeling en tijdens de geboorte ook schade heeft opgelopen. Of dat ze gewoon een syndroom heeft dat we niet kennen. Of misschien wel een combinatie van beide. Ja. Daar zullen we ook, denk ik, nooit antwoord op krijgen. Wat de klinisch geneticus bijvoorbeeld wel gezegd heeft, is: kom over een aantal jaar nog eens terug. Dan is het beeld duidelijker. Dan kennen we steeds meer van haar. Dan zijn er veel meer testen geweest. En dan zijn er misschien ook nieuwe genetische tests mogelijk. Ja, ja. En dan kunnen we misschien wel de mutatie herkennen of in ieder geval identificeren. Want de klinisch geneticus heeft mij toen uitgelegd dat soms is het een mutatie, daar hoort gewoon echt een syndroom bij en dat kennen we. Mm-hmm. En dan heb je vaak nog een heel spectrum hoor. Dus met alleen de diagnose van een syndroom ben je er meestal ook nog niet. Soms zegt ze, dan zien we een mutatie in een gen dat we kennen. Dus dan weten we niet, daar hoort altijd dit beeld bij. Maar we weten wel, dit gen is heel belangrijk. Dus als daar iets mis in is, kunnen we voorstellen dat we in de ontwikkeling ook dingen. En soms zien we niks. Ja. Of is het, zien we wel een mutatie, maar hebben we echt geen idee waarom.
0: In dit geval hebben ze niks gevonden.
1: Nee,
0: toch
1: nog niks.
0: Geen afwijking in de mutatie van wat een syndroom zou kunnen veroorzaken. Die we misschien nog niet kennen, maar gewoon echt niks.
1: Nee, en soms denk ik, het moet gewoon die slechte start van Annemijn geweest zijn. Want er is zoveel gebeurd. Maar dan denk ik, zuurstoftekort, daar krijg je geen verwijde orta van.
0: Nee,
1: of voortanden te veel. Of, nou ja, dus dan denk ik, het zal vast toch iets zijn wat misschien al in de DNA. Maar in mijn huidige levensfase en in de huidige ontwikkeling van Annemijn speelt het dus even geen rol. Waar het vandaan komt.
0: Het gaat vooral om de zorg die je zoveel mogelijk proberen te krijgen die ze nodig heeft. Om te kijken wat ze allemaal kan en hoe vroeg je daarmee begint, zal het waarschijnlijk ook heel belangrijk zijn. Daar gaan we ze ook nog even op terug.
1: Heel
0: we gaan
1: goed.
0: Even nu een muziekje luisteren.
1: Tijd voor muziek.
0: En even voordat we naar de muziek gaan, het is wel. Ik herken ook wel gewoon hoe heftig het moet zijn geweest voor je om in die periode zo onzeker te zijn tijdens de bevalling en alles daarna tot aan waar je dan eigenlijk al weet dat er gewoon schade is omdat niet de juiste zorg er op dat moment is en dat is gewoon heel zuur en ik wil dat wel even benoemd hebben van dat ik kan me dat ook echt wel voorstellen en we zitten ook met de tijd dus ik kan stilstaan maar
1: helemaal goed.
0: We gaan straks gewoon even kijken waar je verder tegenaan loopt en hoe dat proces allemaal gaat en wat we nog kunnen verwachten en waar de zilveren linings ook zitten.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Tot zo.

0: ja, we hebben elkaar gewoon soms nodig. En ja, soms hebben we elkaar wat meer nodig dan andere keren. En zeker in het geval van kinderen. En om op het thema terug te komen, we hebben het vandaag over zorgouders. En je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we zitten in het interview met Hendrike. Zij is zelf zorgouder van ze heeft een zoontje en is zorgouder ook van Annemijn. Die meervoudig handicap heeft en achterstand. Hoe noemen we dat? Een
1: algehele achterstand. Ja. Ontwikkelingsachterstand.
0: Ontwikkelingsachterstand, inderdaad. Zowel fysiek als mentaal. Ja. Ze legde net ook al uit hoe zij is. Ook gewoon hoe zij straalt terwijl ze vertelt over de dochtertje. Is echt heel mooi om te zien.
1: Dankjewel.
0: Ja, ze heeft een beetje beschreven dat eigenlijk de vraag is wat de oorzaak is geweest. Het komt van alle kanten. Kan het komen? Heeft ook in de eerste paar jaren heel erg tegen de muur aangelopen van wat moet ik nou? Waar moet ik heen? En dat is natuurlijk ontzettend zwaar, want je hebt natuurlijk al de zorg en zoveel onduidelijkheid voor je dochter. En uiteindelijk is nu in ieder geval het stukje stimuleren is duidelijk. En, maar een ding wat heel erg naar voren kwam, wat je misschien niet bedenkt als je er op een afstand naar kijkt, is dus dat hele bureaucratische verhaal.
1: Ja.
0: Ja, nou mag je. Brand maar los. Ik ga nu gewoon stil zijn. Ik heb 20 minuten. Ja,
1: Nee.
0: Er schijnt best wel wat best wel romslomp omheen te zitten. En als ouder is dat heel moeilijk navigeren, had ik begrepen.
1: Ja.
0: Kan je dat wat meer
1: over vertellen? Nou, dat vind ik dat je dat mooi zegt. Wat er gebeurt is dat je een nieuwe wereld leert kennen. De wereld van de jeugdzorg. Ja, die kende ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet letterlijk zoeken van wat heeft mijn kind nodig en hoe regel ik dat? En bij Annemijn begon dat we vanaf 3 maanden, dat ze 3 maanden oud was, zijn we dus met logopedie en fysiotherapie begonnen. Dat komt dan nog via het ziekenhuis. Hoe moet ik dat goed zeggen? Er wordt van alles ingevlogen. Maar dat is ook zorgverzwarend. Dus kijk, mijn dochtertje kon niet goed slikken. Mm-hmm. Dat heb je wel nodig om goed te kunnen drinken. En drinken heb je nodig om in leven te blijven. Dus logopedie is letterlijk van levensbelang.
0: Ja.
1: Maar met je kindje van 3 maanden naar logopedie is niet je kindje daar naartoe brengen. Die doet oefeningen met de logopedist en je fietst weer naar huis. Nee, de logopedist leert dingen die jij met je kindje moet doen. Elke dag in de week, meerdere keren per dag. Daarna ga je naar de fysiotherapeut. Die leert jou oefeningen die je met je kindje kan doen. Meerdere keren per dag, meerdere dagen in de week. En zo zijn dus de eerste hulpverleners die in je leven komen. Van levensbelang. Mm-hmm. Maar het is wel een zorg die erbij komt.
0: Ja.
1: En ik vond dat behalve dat je je dus te wurmen hebt in de agenda's van die hulpverleners. Want ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik kan op maandagochtend. Kom dan maar langs.
0: Ja, ja.
1: Op deze hele jonge leeftijd komen hulpverleners vaak nog wel aan huis. Dat is eigenlijk heel luxe. Maar die hebben vaak 1 dag in de week waarin ze huisbezoeken kunnen doen. Dus nou, en zo ben je vanaf
0: je wordt geleefd eigenlijk.
1: Ja, je wordt geleefd. Ja. Zeker als je dan dus ook nog heel vaak het ziekenhuis in en uit. En wat ik de eerste paar jaar. Of, ja, wat.

0: is niet alleen een hele nare ervaring, maar je bent daarna ook de hele boel aan het schoonmaken. Mm-hmm. En dan denk je, oh nee, en nu zijn alle calorieën weer weg.
1: Ja.
0: En spugen blijkt dus iets in de medische wereld ontzettend complex. Want moet je daar nou voor zijn bij de logopedist? Of moet je daar nou voor zijn bij de diëtist? Ah. Of moet je daar nou voor zijn bij de maag-darm-leverarts? Of moet de kinderarts dat eigenlijk doen? Of eigenlijk heb je zoveel disciplines die er iets over kunnen zeggen, maar niemand heeft echt een oplossing.
1: Nee, je weet ook niet waar het dan vandaan komt. Dus je moet het eigenlijk allemaal afgaan om erachter te komen bij wie je goed zit.
0: Ja,
1: en dan ben je elke weer een maand verder waarschijnlijk.
0: Ja, en niemand heeft een echte oplossing, want het is ook complex. Spugende kindjes. Mm. En eigenlijk komt er pas een medische interventie op het moment dat kinderen alleen nog maar afvallen. Want dan wordt er gewoon grof geschud zonder voeding.
1: Maar ja, als ze niet drinken, dan is dat toch ook al genoeg reden om te zeggen, laten we even alle alarmbellen gaan trekken.
0: Jawel, dus het wordt wel gemonitord. Maar en iedereen zegt ook, oh, wat is dit lastig. Oh, wat is dit vervelend. Dus wat er bij ons is gebeurd, is dat Annemijn, toen ze 10 maanden oud was, kreeg ze een infectie. En toen is ze helemaal gestopt met drinken. Ja, we gaan het even zo complex, maar ik ga even alle details erover vertellen.
1: Ja,
0: het was in het najaar, toen was er nog geen RS-vaccinatie. Dus het hele ziekenhuis lag vol met RS-kindjes. Dus wij moesten elke dag naar de huisarts om te kijken of Annemijn al voldoende uitgedroogd was om met spoed opgenomen te worden in het ziekenhuis, om daar de zonde te kunnen krijgen.
1: Dus je moest
0: voor
1: wachten tot ze genoeg was uitgedroogd. Wat is dat heftig, zeg.
0: Ja. En sinds, dus toen Annemijn 3 maanden was, of 10 maanden, excuus, zijn we overgestapt op zondevoeding. Dat krijgt ze nu nog steeds. Dus van de 1000 calorieën die ze op een dag binnenkrijgt, komen er 750 via de zonde.
1: Ja.
0: Maar, je hoort het, ze krijgt dus ook oraal calorieën binnen. Maar dan zijn we dus ook 3 jaar verder. Ja. Dat soort dingen waren zwaar. Dat je dus met vragen zit die niet precies passen bij één hulpverlener. En dat de hulpverleners, die helpen je echt. Maar ze zorgen ook wel voor je. Maar het is wel taakverzwarend. Dus ja, ik kan natuurlijk niet de oefeningen doen met mijn kindje. Maar het is niet dat zo'n hulpverlener iets verlicht.
1: Ja.
0: Dus in het begin ben je vooral je weg in het medische aan het zoeken. En word je dus geleefd. En dan raakt je zwangerschapsverlof op. Blijven die afspraken wel doorgaan. En blijft je kind 24 uur zorg nodig hebben. En dan moet je dus je ziek melden op je werk. Want een zorgintensief kindje kun je niet bij een gemiddelde kinderopvang afgeven.
1: En heb je een soort van iets van thuiszorg of zo? Iets dat er iemand langskomt die gespecialiseerd is in, ja, ik weet niet hoe je
0: dat noemt. Ja, een hele goede vraag.
1: Mensen, kinderen met een achterstand.
0: Er bestaat letterlijk kinderthuiszorg.
1: Ja.
0: Ja, dus kinderthuiszorg is bij ons in ons leven gekomen toen Annemijn de zondevoeding kreeg. Want de verpleegkundige van kinderthuiszorg plaatsen de zondes. Dus een neuszonde gaat letterlijk door je neus, zo door je keel, zo je maag in.
1: Ja.
0: En die plak je op het gezicht van je kindje.
1: Ja.
0: Dus, en die moet elke 6 weken vervangen worden. Maar wij haalden eigenlijk de 6 weken nooit. Want voor die tijd had Annemijn hem alweer een keer uitgespuugd. En dan moest er weer een verpleegkundige langskomen om hem te plaatsen. Dus kinderthuiszorg komt thuis om echt medische handelingen te verrichten die je als moeder zelf niet kunt doen.
1: Ja.
0: In mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik een ontzettend prachtig, mooi netwerk heb die mijn mantelzorgers zijn geworden. Dus ik kon dit doen omdat ik bij mijn ouders inwoonde. Dus ik ben met Annemijn bij mijn en Jonas. Eigenlijk al voor de bevalling van Annemijn ben ik met Jonas bij mijn ouders gaan wonen. En zij hebben me in alles ondersteund.
1: Ja, en dat is fantastisch dat dat natuurlijk kan.
0: Ja.
1: Maar als ik dan hoor van, eigenlijk is het 24 uur zorg. Je krijgt de kinderthuiszorg en dat gaat echt om de medische ingrepen.
0: Ja.
1: In hoeverre

0: is er dan een stukje zorg wat over nog steeds voor professionals kan overgenomen worden. Zoals dus bijvoorbeeld die oefeningen doen. Die zijn maar echt puur dat intensieve. Want ja. Ik begrijp dat je er alles voor over hebt als ik het allemaal zo hoor. En de rest van jouw familie ook. Maar er komt ook een stukje. Hoe lang hou je dat vol als dat... Dat je jezelf volledig moet wegcijferen. Ja. Want je wil het beste doen. En ze verdient ook het beste. Maar als jij daar 24 uur per dag oefeningen mee moet doen. Wanneer moet jij eten nemen, jij slapen? Wanneer kan je een keertje naar de bios? Ja. Even unwinden. Zodat je ook vriendelijk en het geduld op kan brengen. Om te praten met iemand waar je weer voor de 20e keer jezelf moet gaan verantwoorden. Ja. Is er iets van zorg voor dat tussenstuk? Zeg maar? Want zelfs met je ouders erbij lijkt het me nog steeds... Mooie vraag.
1: Nou, daar hebben we onze weg ook in weten te vinden. Ik ken inmiddels het woord respijtzorg.
0: Ja.
1: Kijk, toen wij met z'n allen op het punt stonden... toen wij op het punt stonden om ook stuk voor stuk om te vallen... Hè, toen is mijn moeder zo slim geweest om een mantelzorgmakelaar... in te schakelen.
0: Klinkt mooi.
1: En zij mocht van de verzekering 3 uur lang bij de hulp inschakelen van een mantelzorgmakelaar.
0: Per
1: jaar.
0: Sorry. Dat is de makelaar, niet al regels.
1: Die helpt je dan de sociale kaart uit te pluizen. Nou, en een van de allereerste dingen die ze zei is... er is hier in Gouda een mantelzorgregeling. Je kunt korting krijgen op huishoudelijke hulp... als je geregistreerd staat als mantelzorger. Dus dat was het eerste advies. Daarnaast zei ze, er bestaat respijtzorg. En dat betekent dat je als je mantelzorger bent, maar het gaat met jou even niet goed. Dan kun je daar hulp bij vragen. Bij bijvoorbeeld een organisatie als Saar aan Huis.
0: Mm-hmm.
1: En dat zit vaak in een aanvullende verzekeringspakket. En dat bleek ik in mijn verzekeringspakket te hebben. Dus zij heeft mij toen geholpen met het aanvragen van een paar uur in de week voor 3 maanden Saar aan Huis. En dat kan dus iemand zijn die gewoon letterlijk in je huis helpt. Dus dat is iets wat we ontdekt hebben.
0: Is dat dan, gaat het dan om de zorg van het kind waarin geholpen
1: wordt?
0: Nou, dat wisselt.
1: Dat bespreek je met, dus in ons geval.
0: Dus je hebt dan huishoudelijke hulp kun je krijgen. Ja. En dan daarnaast heb je de medisch professional.
1: Ja.
0: En dan komt hier dan nog iets bij, zeg maar.
1: Ja, dus respijtzorg kan zijn dat je dus inderdaad... zou vragen van nou wil jij die oefeningen doen? Hè? Wie kan dat? goed, wordt nu een beetje onduidelijk. Maar laat ik het zo zeggen. In mijn geval hebben we... ik moet even iets duidelijker zijn. Het heeft lang geduurd voordat we hulp konden vinden. Dus tegen de tijd dat wij dit concept respijtzorg hadden gevonden... woonde ik weer deels met mijn kinderen thuis. En wij hadden een geweldige Saar. En die kwam dan 2 avonden in de week bij ons eten. En dat hield eigenlijk in... zij paste op Annemijn. Ik ging Jonas halen van de BSO. Zij begon alvast met koken. Zij hielp mij dat iedereen wat at. We aten gezond, want zij had nog de hersencapaciteit... om met meerdere pannen gezonde dingen te koken.
0: Ja, ja, ja. En de energie vooral. Ik denk niet hersencapaciteit.
1: Yes. Ja.
0: Ja.
1: En, ja, maar ik had echt nergens geen hersencapaciteit meer voor.
0: Nee, maar dat is uitputten. Ja, dat is niet de hersencapaciteit. Het klinkt zo...
1: Uitgeput, ja.
0: Ja.
1: Als we dan allemaal wat hadden gegeten en Annemijn had er zonder voeding gehad, dan kon ik vast beginnen met Jonas naar bed te brengen. En dan ging zij alvast afruimen en de vaatwasser inruimen. En dan had ik dus en iemand gehad om tegenaan te kletsen. Ik had iemand gehad die me in de praktische dingen hielp. En iemand die een medevolwassene gewoon in de ruimte, dat hielp mij heel erg in mijn eigen emotieregulatie.
0: Ja.
1: En dan ging ze om 8 uur naar huis. En dan was alles al klaar. In plaats van dat ik achter elkaar door Jonas wat te eten, Annemijn wat te eten, Annemijn naar bed, Jonas naar bed. Tegen de tijd dat die sliep, en dan moest ik nog beneden alles in de vaatwasser zetten. En opruimen. Nou ja, dat heeft mij heel veel geholpen.
0: Ja.
1: Gewoon iemand die twee avonden in de week dit soort dingen met mij deed. En dan kon ik de volgende ochtend weer om 6 uur op. Zodat ik met Annemijn en Jonas op tijd op school kreeg enzovoort.
0: Ja. Wauw, want ik wil, je hebt behoorlijk, nou ja, behoorlijk wat zorg. Klinkt nog steeds als bijna te weinig zorg nog steeds.
1: Ja.
0: Want het is gewoon iets wat zo zwaar is, weet je wel. Ja. En hoe zorg je dan voor jezelf? Hoe zorg je dat je...
1: Niet?
0: Dat je het zelf aan kan, maar ook dat je... Heb je ruimte, kan je ruimte voor jezelf creëren om ook even een momentje voor jezelf te pakken? Of even...
1: Ja. Nou, dit is dus echt heel lang mijn hulpvraag geweest. En daar kwam ook bij dat ik heel graag echt ook weer wilde herstellen. Dus de ervaringen waren
0: zo... In welke zin herstellen?
1: Ja, de ervaringen waren zo traumatisch geweest dat ik ook gewoon graag in therapie wilde.
0: Ja.
1: Maar de therapeut had gezegd, we kunnen pas aan traumabehandeling beginnen als je voldoende rust kunt nemen om traumatherapie op te vangen. Dus ik ben heel lang bij de gemeente in een traject geweest van, kunnen we een plek vinden waar Annemijn naartoe kan, zoals een kinderopvang, zodat daar goed voor haar gezorgd wordt en ik de ruimte krijg om in therapie te gaan en aan mijn eigen herstel te werken, zodat ik ook mijn ouders steeds meer kan ontlasten. Ja. Dat is eigenlijk, dus ik ben begonnen met, ik heb net op je vraag allemaal antwoorden gegeven van oplossingen die we aan het eind van die zoektocht gevonden hebben. Maar we begonnen eigenlijk met deze vraag. En dan zijn we van de stevige ouderschapverpleegkundige van het CJG doorgestuurd naar het sociaal team. En van het sociaal team naar de jeugdconsulent. En van de jeugdconsulent naar de jeugdregisseur. Maar niemand wist een plek waar Annemijn overdag naartoe kon. En uiteindelijk hebben we een tip gekregen via het revalidatiecentrum. En toen Annemijn bijna 2 was, is ze aangenomen op een verpleegkundig kinderdagverblijf in Capelle aan de IJssel.
0: Ja,
1: en daar is ze gestart met 1 en dat is uitgebreid uiteindelijk naar 3 dagen in de week. En dat gaf voor het eerst ademruimte.
0: Ja, dat heeft lang geduurd.
1: Ja.
0: En het zal, ondanks alles wat op zijn plaats is, ook wel gewoon een continu zwaar zijn. Hoe zie jij dan toekomst voor je? Want in de zin van, hoe is de voorspelling dat haar ontwikkeling gaat zijn? Hoe gaat wat is zeg maar het max haalbaar? Is dat überhaupt al duidelijk? Ja. En hoe ga je dat nou beginnen?
1: Nu is eigenlijk het cirkeltje wel weer rond. Want jij vroeg aan mij, hoe is het als je geen diagnose hebt? In de ideale wereld zou ik het geweldig vinden als iemand mij nu kon vertellen, dit is het eindstadium van Annemijn. Ga je daar nu maar alvast mentaal en praktisch op voorbereiden. Dit gaat ze in de toekomst. Dit gaat ze wel kunnen, dit niet. Deze woonvorm heb je nodig. Want dan kan je het in 1 keer verwerken. En nu ben je stap voor stap aan het ontdekken. Wat kan ze wel, wat kan ze niet. En is het echt bijna een chronisch proces van accepteren.
0: Ja, in kleine stapjes elke keer.
1: Ja, ja. Ja. En soms valt het mee. Dan ontwikkelt ze iets wat we niet hadden zien aankomen. En dan eten we taart. En soms valt iets tegen. Voor nu zitten we in een positieve flow. Annemijn is tot ontwikkeling gekomen. De therapieën zijn bij haar erg aangeslagen. Dus het voorbeeld wat ik gaf, dat ze schuivend op de rug begon, toen op de billen schuivend en nu kan lopen. Op alle ontwikkelingsgebieden laat ze vooruitgang zien. Bij de ene meer dan bij de ander, maar ze is in alles nu aan het ontwikkelen. Dus wij vieren nu heel veel feest.
0: Ja, prachtig.
1: Mijn persoonlijke wens is dat ze leert praten. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat lijkt me in de communicatie, in de opvoeding heel helpend. En ik gun haar ook dat ze zich woordelijk kan uiten. Want dat scheelt denk ik veel frustratie later en misschien ook onbegrepen gedrag. Maar ik ik hou me in ieder geval vast aan het idee dat ze nooit zelfstandig zal zijn. Dus dat ze altijd iemand nodig heeft die haar praktische en financiële en juridische zaken en zo zal moeten regelen. Dus dat, ja, dat ik totdat ik dat we niet die fase komen dat je kindje zelfstandig wordt. Hè? Ja. Dus dat je als ouder een volwassen relatie krijgt met je kind en je kind zijn eigen weg gaat. Ik denk dat ik heel lang voor Annemijn zal zorgen en dat daarna, als ik kom te overlijden, de zorg door iemand anders overgenomen zal worden. Dat is wel waar ik nu rekening mee hou.
0: Ja. Ja, dat is ook een flink proces. Want ik bedoel, je gaat niet gelijk van kunnen zorgen tot aan dat je ineens dood bent.
1: Nee.
0: Er zit natuurlijk ook nog een stuk tussen waarin dat misschien ook steeds moeilijker is. En je ouders vallen misschien op een gegeven moment al voor die tijd weg. Dat zijn ook natuurlijk dingen om rekening mee te houden. Ik denk dus, ik bedoel, het is al overweldigend om eigenlijk maar een fractie te horen van dit geheel. En het hele plaatje is nog veel complexer dan dit, dat weet ik zeker. Als laatste dan, ik bedoel, dingen zijn onduidelijk, maar ja, je moet dus eigenlijk rekening houden met al het onduidelijke. En ik ben heel blij voor je dat dingen wat positiever zijn.
1: Ja,
0: ik ben ook blij
1: zeker
0: dat je redelijk een weg hebt gevonden. In ieder geval gemiddeld een beetje zorg, in ieder geval om je lichamelijk te helpen en traumaverwerking te doen en zo. We hebben natuurlijk aan jou gevraagd van, ja, want het is een hele hoop geregel en gedoe als je al je handen vol hebt aan de letterlijke verzorging van en de emotionele stukken ervan.
1: Ja.
0: Daarin was Stichting Mee dan zeg maar een uitschieter. Wat heeft die op? Want die is daar bezig kort bij.
1: Ja.
0: Want we gaan nu natuurlijk interviewen. Je hoeft niet helemaal uit te leggen wat ze doen.
1: Nee.
0: Maar wat is?
1: Ja,
0: hoe
1: want
0: heeft dat?
1: Kijk, waar we het. Ik heb nu voorbeelden genoemd van waar we naar gezocht hebben en wat we gevonden hebben. Waar we het nog niet echt over gehad hebben is hoe zwaar het proces van dat zoeken is. Dus ja, iets duurde lang. Bijvoorbeeld, we hebben er 1,5 jaar over gedaan om een medische kinderopvang te vinden. Maar wat ik het allermoeilijkste vind is dat ik bij 100 verschillende loketten moet zijn voor alle verschillende stukjes zorg die Annemijn nodig heeft. Bij al die loketten weer een dossier moet opbouwen. Bij al die loketten mijn hele hebben en houden op tafel moet leggen.
0: Ja.
1: En eigenlijk constant advocaat moet spelen van mijn dochter waarom ze iets nodig heeft. En als je het dan krijgt, heb je daarna met de schaarste te maken. Dus vooral wachtlijsten en dat soort dingen. En dat is me zo zwaar gevallen. En dat valt me nog steeds elke dag zwaar. Hoeveel werk het kost om er iets te krijgen, een hulpmiddel of een hulpverlener. En ik snap dat we met schaarste te maken hebben en dat we daar dus systemen voor bedacht hebben. Maar het huidige systeem is echt heel confronterend en heel energieslurpend. Dus je moet constant regie nemen, maar je hebt uiteindelijk geen regie. Want je bent afhankelijk van wie er op dat moment tegenover je zit en hoeveel middelen die dan nog heeft. Waarom ging ik dit ook alweer vertellen?
0: Het gaat erom wat de rol van Stichting Mee is.
1: Stichting Mee is een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dus bij al die processen dat je dat gaat aanvragen, kunnen zij naast je komen staan.
0: Ja. En dat
1: had ik dat eerder geweten.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook wel eigenlijk een beetje de conclusie van, als je de juiste weg weet, als je in zou stappen wetende wat je weet, zou al heel veel zorgen bespaard zijn. Je zou bijna als ervaringsdeskundige voor hun moeten gaan werken, omdat je ook alle toeters en bellen eromheen weet. Ja. We zitten alweer aan de tijd.
1: Ja.
0: Ik kan daar ook niks aan doen.
1: Het is echt tijd voor muziek ook.
0: Ja, iedereen moet even ontspannen weer, denk ik. We gaan ook gewoon de tweede uur en zo. Ik sluit gelijk even dit uur af. In ieder geval heel erg bedankt voor je toelichting. Blijf ik gewoon zitten als jij straks aan wil sluiten bij Mee. Als zij wat zeggen en dan zeggen, ja, dat klopt helemaal niks van. Ja. Of ben ik het wel mee eens. Kan je gewoon lekker met ons meedoen. We zetten jou gewoon als extra sidekick neer.
1: Ja, is goed.
0: Het is over tot tweede uur. Ruim totaal normaal. En lekker muziekje. Tussenstukje. En dan gaan we in de tweede uur Stichting Mee. En nog wat feitjes en een gedichtje doen. Dus blijf vooral luisteren. Radio Totaal Normaal.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Te gek, je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Jawel, jawel, het tweede uur van Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben elke keer weer een thema. En dat is deze week niet anders. We hebben het vandaag over zorgouder zijn. En specifiek eigenlijk zorgouder zijn met eigenlijk complexe problematieken van de kind. Het kind. We hebben net in het vorige uur hebben we Hendrieke gesproken. Zij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Die kan eventueel wat vinden van dingen en zo.
1: Zeker.
0: Dat doet ze ook wel. En ik hoop dat ze af en toe haar mond dan ook gewoon open trekt om gewoon lekker te roepen. Naast mij zit nog steeds Bilal. Mm-hmm. Ja, die zit bij ons ook gezellig in de studio. En ik ben Marcia. En we hebben dus in het eerste uur Hendrieke gehad. En in dit uur, wat gaan we doen? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Wij gaan spreken met, als ik mijn blaadjes even goed heb. Ja, Saskia van Stichting Mee. En zoals Hendrieke al zei, die heeft uiteindelijk na een hele rompflomp Stichting Mee gevonden. En dat is een, die probeert je een beetje door de bureaucratische geneuzel op praktische zin. Het is een cliëntondersteuner. Die gaat ons te woord staan. We zijn heel benieuwd wat die allemaal kunnen betekenen voor mensen. En daarnaast hebben we, als we tijd hebben, nog feitjes en een gedicht. Dus blijf vooral luisteren. Het tweede uur Totaal Normaal.

0: Ja, Dance Like Nobody's Watching, Dancing in the Dark. Wij voorzien jullie, luisteraar, met Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over zorgouder zijn, om het even makkelijk te houden. En we zitten in het tweede uur en een van de plekken waar je dus als zorgouder heen kan gaan, om door de praktische en bureaucratische brei te navigeren, is Stichting Mee. En zij zijn de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning, gericht op mensen met een beperking en hun netwerk. Dit doen ze bijvoorbeeld met het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. En daarnaast bieden ze bijvoorbeeld ook trainingen aan voor professionals en organisaties. En aan de lijn, als we een beetje mazzel hebben, ik dacht al iets te horen, Saskia. En zij werkt voor Stichting Mee en die kan ons er vast veel meer over vertellen. Welkom in de uitzending, Saskia.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Nou, graag gedaan. Ja, je hebt al heel hoop verteld, dus ik ben benieuwd dat ik nog kan aanvullen.
0: Ik denk dat we daar wel uitkomen hoor. Want we hebben dan een naam gekregen, maar eerlijk gezegd weet ik niet wat uw rol is binnen in Stichting Mee.
1: Nou, ik ben onafhankelijk cliëntondersteuner. Ik ben wel vooral gericht op volwassenen, dus vanuit de WMO. En ik heb ook een aantal collega's die werken voor de WLZ en vanuit de jeugdwet.
0: Ja. Oké, dat was het. Nou, dus ja. Onafhankelijke cliëntondersteuner, dan weten we dat. Ja. Dat is wel heel erg handig. Stichting Mee is dus best wel heel groot. Het heeft dan ook een locatie in Gouda. Bent u dan ook van Gouda of een andere afdeling?
1: Ja, we hebben Mee Nederland. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie. En die bieden zelf geen zorg en ondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar iedere regio in Nederland heeft zijn eigen Mee. En wij zijn Mee Plus en wij opereren in Midden-Holland. Dus dat is Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
0: Dat heet Mee Plus, heet dat?
1: Mee Plus,
0: Dus het is een soort een naam die gebruikt wordt voor verschillende functies. En hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, even kijken. Nou moet ik dat eventjes natuurlijk goed kunnen gaan vertellen. Mee is opgericht heel lang geleden. Dat was toen inderdaad één hele grote landelijke organisatie. En die is uiteindelijk opgesplitst in verschillende werkmaatschappijen. En die verschillen per regio. Dus regio Noord-Nederland heeft een eigen Mee-organisatie. Daar hebben wij vanuit Mee Plus eigenlijk niks mee te maken. Wij kunnen wel, als iemand gaat verhuizen bijvoorbeeld van Gouda naar Groningen, kunnen wij wel contact opnemen met Mee Groningen van joh, hoe werkt dat bij jullie? Zodat we de procedures van hun alvast wel wat kunnen uitleggen aan mensen die daar dan naartoe gaan verhuizen.
0: Oké, dus het werkt samen, maar zeg maar ook wel weer een beetje los van elkaar.
1: Ja, we zijn eigenlijk allemaal losse organisaties.
0: Dat heb ik niet eerder meegemaakt in een organisatiesamenstelling, zeg maar. Heeft u trouwens de uitzending meegeluisterd of niet?
1: Dat is misschien... Ja, een stukje van de moeder net, het laatste stukje over haar dochter Annemijn, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja, ja.
1: En het weerwar van...
0: Ja, ze zit hier ook nog in de studio.
2: Ja, hoi.
0: Zij zit nu met dit interview mee te luisteren. Ik ben dan wel benieuwd van binnenin Mee Plus. Waarom is dat zo nodig? Wat is er aan de hand? We hebben natuurlijk al een stukje van haar, Hendrike meegekregen van waar zij allemaal tegenaan liep. En met welk idee zijn jullie dan opgericht?
1: Ja, wij zijn ooit, is Mee inderdaad opgericht om mensen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij. Dat is heel lang geleden. En ondertussen zijn wij Mee Plus. En ja, door onafhankelijk cliëntondersteuning te bieden, dat is ook een verplichting vanuit de overheid richting gemeentes overigens. Iedere gemeente is verplicht om een OCO aan te bieden, omdat het zorglandschap heel erg ingewikkeld is. En iedere casus heeft weer zijn eigen hulpvragen en passende zorg nodig. Dus het is ook wel echt een stukje maatwerk wat we bieden per kind of per volwassene. Van ja, wat is je hulpvraag en wat is daarmee het best passend bij?
0: Ja, ja, en u zegt ook
1: al... En dat is gewoon heel ingewikkeld als je zelf in de zorg zit of zorgbehoeftig bent of hulpvragen hebt. Er zijn er zoveel loketten dat je eigenlijk daar niet meer echt goed wijs uit kunt worden. De aanvragen kunnen ook wel wat ingewikkeld zijn bij gemeentes en andere instanties. En het is fijn als er iemand meekijkt, meedenkt, welke richting je het beste op kunt lopen. En dat er wat gerichter meegekeken kan worden.
0: Ja.
2: Ja, als ik daar als ervaringsdeskundige dan over mee mag praten. Ja. Kijk, vroeger dacht ik, ik heb een hulpmiddel nodig voor mijn dochtertje. Bijvoorbeeld een douchestoel. Dat moet ik aanvragen bij de WMO van de gemeente Gouda. Ik meld me daar aan en dan gaan zij met mij kijken. Wat heeft je dochtertje nodig en wat leveren we? Maar in de praktijk kwam ik er tegenaan dat ze niet naast je staan, maar tegenover je staan. Dus er wordt eerst gekeken, zijn wij wel degene die die douchestoel moeten leveren? Moet dat niet eigenlijk... er worden allerlei organisaties gebeld. En vervolgens krijg je een interview met... en er wordt dus veel meer gekeken, kunnen wij het afwijzen op een bepaalde manier? En zo, hoe kunnen we dan zo goedkoop mogelijk, zo'n simpel mogelijke douchestoel leveren? En ik dacht dus, de gemeente staat naast je, maar ik ervaarde het in de praktijk als de gemeente zit tegenover je en je bent zelf bewijsmateriaal aan het aanleveren waarom ze toch iets moeten leveren of waarom je toch ergens recht op hebt. En toen ontdekte ik dus, niemand van de gemeente had tegen mij gezegd, maar je hoeft het niet alleen te doen. Er mag ook een cliënt, een onafhankelijke cliëntondersteuner mee. Dus mijn ervaring is dat mee dan wel naast je staat en jou dan helpt bij die aanvraag. Ook meezoekt van wat is inderdaad de beste oplossing voor je hulpvraag en hoe kunnen we dat bij de juiste instantie aanvragen en je wordt meer een sparringspartner. Klopt dat, Saskia?
1: Ja, dat klopt. We horen wel inderdaad vaker dat mensen wat weerstand ervaren als ze een aanvraag hebben gedaan. Bij de meeste gemeenten staat het wel op de website dat een onafhankelijke cliëntenondersteuning geboden wordt. Alleen het moet iets prominenter nog op de websites komen, zodat mensen ook eerder er gebruik van kunnen maken aan het begin van het proces in plaats van als je halverwege al bent of dat je denkt, ik heb al iets gedaan, maar het lukt me niet. Dat zal een hoop frustratie kunnen voorkomen.
0: Ja, dat is een gemis. Dat de mensen die eigenlijk de goede kant op zouden kunnen. Ik bedoel alleen al bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dat een ziekenhuis in zo'n ingewikkelde situatie al dat kan doen. Ik bedoel, je bent overweldigd door alles wat er is gebeurd. En daarnaast, je moet ook maar weten dat het überhaupt een ding is. Onafhankelijke cliëntenondersteuning. En dat klinkt ergens ook een soort van vaag. Het zit wel in het woord. Maar als ik dat woord hoor, dan denk ik niet van, daar moet ik dan heen gaan om in de bureaucratische weerwar hulp te krijgen.
1: Ja, daar heb je echt gelijk in. En we zijn ook wel bezig met een slag te slaan om die bekendheid te vergroten. Dat is helaas nog niet even makkelijk, zeg maar.
0: Ja.
1: Omdat je dan ook weer te maken hebt met organisaties die dat dan ook die daar wel ook ruimte voor moeten bieden.
0: Ja, en dit is bedoel, ze hoeven zelf niet in zoveel te doen. Al is het alleen maar even zeggen dat het bestaat.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Ja, bij de meeste staat het wel op de website. Alleen is de vraag of het dan op de goede.
0: Ja, en zelfs op de website. Ik bedoel, als jij op een moment op gesprek gaat bij iemand, dan zouden ze het ook eventjes kunnen doen.
1: Ja,
0: zeg maar. Want
1: zeker.
0: Als je op gesprek gaat, ga je niet daarna de website alles nalezen, zeg maar.
1: Nee, het is handigste als het daarvoor af gebeurt. Dus op het moment dat je de aanvraag al doet, dat je daar al weet dat je ervan gebruik van kan maken. En dat scheelt soms ook de gemeente een hoop zoekwerk of, omdat wij soms ook wel kunnen in de start al mee kunnen denken. Met wat er nodig is. En in sommige gevallen is een aanvraag bij de gemeente ook niet altijd de passende oplossing. En kan het ergens anders gevonden worden.
0: Ja. Ja, want inderdaad, wat je zegt, van het kan. Ik dacht eerst van misschien dat de gemeente bijvoorbeeld geen belang heeft bij het voorstellen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar zoals u dat zegt, hebben zelfs zij er belang bij. Want dat scheelt misschien ook boze mensen. Het scheelt misschien ook heel veel uitgezoek waar jullie misschien ook weer al die netwerkjes weten en dingen. En dat scheelt ook weer tijd en zo. Dus het is eigenlijk twee kanten op. Dus zij zouden er ook belang bij moeten hebben. Want hoe komen jullie aan die informatie waar je met wat moet zijn? Is dat dan een kennisbasis? Hoe moet ik dat voorstellen? Want jullie zitten best wel breed, zijn jullie inzetbaar. U bent dan onafhankelijk cliëntondersteuning. Gaat u dan zelf googelen? Ik kan me niet voorstellen dat u alle wegen al weet. Of is daar een soort handboek voor? Hoe komen jullie aan die informatie?
1: Nou ja, eigenlijk is inderdaad googlen en informatie ophalen bij je collega's, dat is wel de grootste manier om je informatie te krijgen. Wij krijgen natuurlijk ook informatie van allerlei organisaties toegestuurd. Want wij bieden dit. Hè, dus wij hebben een grote kennisbank van de sociale kaart hier in de regio. Wat is er te krijgen? De uitleg van de procedures. Hè, als je iets moet aanvragen, hoe werkt dat? Bijvoorbeeld als kinderen van 18 jaar worden, dan gaan er ook andere regels gelden. Dus die kennis hebben wij ook van waar moet je dan aan denken? Wat moet je dan gaan regelen voor je kind? Uiteindelijk door ervaring ook heel veel kennis opgedaan. En op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen, dat is ook wel heel erg belangrijk.
0: Ja, hebben jullie dan ook wel een soort van database of zo, waarin al die informatie dan staat? In ieder geval wat richtlijnen in wat algemenere cliëntenvragen bijvoorbeeld?
1: Nou, er is al een algemene database binnen MeePlus. Die is bereikbaar voor de medewerkers. En daarnaast is het ook onderling uitwisselen van informatie die je hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel handig.
1: Is gewoon belangrijk.
0: Ja, en dat je niet het wiel elke keer opnieuw weer uit hoeft te vinden. Dat lijkt me dan ook niet handig. Dus als ik het goed begrijp, jullie krijgen dus ook van het bedrijf en de organisatie zelf al informatie. Het is de kennis die jullie gezamenlijk opdoen. En soms is het gewoon zo niche misschien dat je echt gewoon zelf eventjes moet gaan opzoeken hoe dat nou precies zit, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: En welke doelgroep hebben jullie voornamelijk? U zei al van het vooral voor volwassenen, maar ook wel ouders van kinderen bijvoorbeeld. Waar moet ik aan denken?
1: Een doelgroep van 0 tot 100. Mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme en mensen met chronische ziekte. Dus het is een beetje eigenlijk de doelgroep die wij ondersteunen. En als je kinderen aangemeld krijgt, dan ben je vooral toch wel bezig met ouders. Hè, van wat kan je regelen, wat is er voor jou en je kind voorhanden in de regio. Je komt op een gegeven moment, wordt Annemijn waarschijnlijk ook 4.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Juist. En die moet dan naar school. En
2: ja, precies.
1: Zijn kinderen natuurlijk leerplichtig. Nou, en dan gaat er een proces in gang gezet worden. Wat ga je dan doen? En onze consulenten die weten alles van die procedures af. En die kunnen dan meekijken en het uitleggen van dit gaat je te wachten staan. En dit kan je bijvoorbeeld al van tevoren in gaan zetten.
2: Ja, dat klopt. Die hulp heb ik gekregen.
1: Ja. Ja. We kijken nu niet alleen in het moment van nu, maar we adviseren ook ouders van, ik heb een jongere van 15, hij gaat over 3 jaar wel 18 worden en dan gaan de dingen veranderen. En dat je daar al wel van tevoren op inspeelt. Dus dan kan op dat moment op de 15e de hulpvraag wel afgesloten worden voor dat moment, maar dan weten ouders wel van, als die 17 wordt, moet ik even weer contact op gaan nemen. Want dan gaan er weer andere dingen spelen. Dus dat geven ouders vaak dan ook wel mee. Bij ons die 17 is, moet je gewoon weer even contact met ons op gaan nemen. Want dan kunnen we andere dingen in gang gaan zetten.
0: Ja, ja. En stel nou, je hebt bijvoorbeeld een meervoudig gehandicapt kind. Zoals dus in het geval van Annemijn. Hoe kom je dan bij jullie terecht? Want je zei al van, het is soms ook een beetje lastig hoe doorverwezen wordt naar jullie. Wat doen jullie aan promotie? Hoe kom je bij jullie terecht?
1: Ja, dit is toch inderdaad, de meeste mensen komen bij ons terecht via een andere zorginstelling, bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis, de IVH of de Downpoly, die dan zeggen, dat is mee, daar kan je naartoe. Echt promoten, zeg maar, in de krant of op de radio, zoals nu, dit soort dingen doen we dan ook aan mee, om onze bekendheid iets te vergroten. Mm-hmm. Maar wij zetten geen advertenties. We proberen echt bij de gemeentes, ook op de website, mee te kijken van, is de plek waar de ondergang cliëntenondersteuning staat, is die logisch? Dus in sommige gevallen niet, hè. Dan staat hij ergens onderaan het bericht. Mm-hmm. Dus dan geven we bijvoorbeeld aan van, als iemand de knop in klikt op de website, ik wil hulp aanvragen, dat dan eigenlijk al een stukje tekst komt met van, als je dat wil, kan je ook ondersteuning vragen van de OCO. Dus dan doe je het vooraf. Maar goed, dat moeten de gemeentes ook meewerken om hun websites ook weer aan te willen passen en ja, kunnen passen. Dus dat
0: ja, want weer, jullie kunnen daar inderdaad natuurlijk heel gepassioneerd over zijn. Maar dan moet er wel iemand ook heel letterlijk dat dan gaan aanpassen. En daar ook even de energie in stoppen. En daar heb je ja, dan helaas niet zo heel veel controle over. Ja. Naast de onafhankelijke cliëntenondersteuning doen jullie natuurlijk ook andere dingen. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar ik wil eigenlijk even tussendoor een nummertje draaien als dat goed is. Blijf dan even aan de lijn. En dan gaan we zo weer even verder.
1: Is goed.
0: Oké, dank u wel.

0: en soms wil je gewoon in Gouda zijn. Nou, op Gouden Stad, rijden we het daar normaal. We hebben het vandaag over zorgouders en we zitten in het tweede uur. En we hebben het interview op dit moment met de cliëntondersteuning, ondersteuner Saskia van Stichting Mee. En dat is onder andere de grootste landelijke aanbieding van cliëntondersteuning. Maar ze doen ook daarnaast trainingen voor professionals en organisaties. Maar ook nog allemaal andere dingen. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Welkom terug, Saskia.
1: Hallo.
0: Het is natuurlijk me nu een beetje. Het voelt een beetje vaag. Dat dan op de website is een algemene website. Maar elke mee per regio doet wel en niet weer iets anders. Dus ik hoop dat mijn informatie en mijn voorbereiding een beetje aansluit bij wat Gouda aan het doen is. Want ik hoorde bijvoorbeeld van de toekomstcoach. Klonk heel leuk. Doen jullie dat ook? En zo ja, wat houdt dat in?
1: Nou, we hebben één toekomstcoach hier binnen ons team. Die is getraind om mee te kijken van, nou ja, als je op het punt staat om vanuit school te gaan en je wil gaan werken, je wil uiteindelijk, nou ja, wat wil je met je toekomst? Dus die gaat meedenken met jongeren van, nou, hoe zie jij je toekomst? Wat zou je willen? Wat is daarin mogelijk? Welke stappen moet je daarvoor nemen? En dat kan heel breed zijn, hè? Dat is werk en arbeid, maar ook wonen, een relatie, vrienden, sociaal netwerk. Dus eigenlijk kijkt een toekomstcoach daar op alle vlakken mee, van ja, hoe kan je dat dan aanpakken?
0: Dat is wel heel handig, want ik denk dat je, zeker als je niet, misschien ook niet een heel goed sociaal netwerk hebt, kan het heel fijn zijn om in die overgangsfase dan daar wel wat ondersteuning in te krijgen natuurlijk. Het is wel gericht op kwetsbare jongeren natuurlijk. En niet voor, al denk ik dat iedereen daar misschien wel profijt van kan hebben, maar ja, jullie kunnen ook natuurlijk niet iedereen helpen. U benoemde er al relaties bijvoorbeeld, want een ander ding wat jullie ook deden was training sociale netwerkversterking.
1: En die is vooral voor professionals.
0: Ah, dat is
1: Ja, en wij geven wel bijvoorbeeld op de startbaan hier in Gouda wordt een training gegeven speciaal voor mij. Zowel voor jongens als meisjes. En dat zijn ook trainingen op basis van seksuele weerbaarheid. Hoe ga je daarmee om? Dus wat kan wel, wat kan niet? Wat is prettig, wat is niet prettig? Dus die worden gegeven. Daarnaast geven we voor 18-plus doelgroep sociale handigheid, dus hoe hou je je staande in de maatschappij, hoe ga je om met andere mensen, heel laagdrempelig is dat.
0: Ja, want het is natuurlijk ook best wel bekend dat eenzaamheid ook vooral heel veel bij jongeren voorkomt en dat schijnt nogal een heel ingewikkeld ding te zijn om daar ook weer uit te komen. Het schijnt ook dusdanig iets met je brein te doen waardoor het nog moeilijker wordt om weer aansluiting te vinden. We hebben het daar ooit ook in een uitzending over gehad en dat doorbreken is heel, heel moeilijk en ik denk dat dat stukje die sociale handigheid bijvoorbeeld daar best wel bij zou kunnen helpen. Wat heeft u zicht op wat er inhoudelijk dan verteld wordt? Kunt u ons meenemen naar wat bijvoorbeeld geleerd wordt? In hoeverre dat dan... misschien kunnen wij er ook wat van leren.
2: Nou, zeker.
1: We hebben een man bij ons gehad met autisme, maar hoog functionerend. En die zat hier toen in een groep met mensen, andere deelnemers, die echt wel een forse verstandelijke beperking hadden, wel kunnen praten, maar op een woongroep woonde. En die man die vond het zo prettig, omdat het zo eenvoudig en simpel was wat wij vertelden. Die heeft dat heel goed kunnen toepassen in zijn dagelijks leven. Dus dat begon bijvoorbeeld met hoe maak je een praatje op een verjaardag. En die zegt, ja, ik weet gewoon niet hoe ik handig een praatje kan beginnen. En dus we hebben hem handvatten gegeven. Nou, kijk even een beetje om je heen. Heeft iemand het bijvoorbeeld over een vakantie? Dan kan je daarop inspelen. Of je ziet dat iemand mooie schoenen heeft. Dan ging je over zijn mooie schoenen. Of, nou, hè, dus op die manier heel simpel en eenvoudig handvatten geven. Van, nou ja, zo kan je dus contact maken.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het eerste contact maken. Hoe maak je een praatje? En vervolgens ook met hoe kom je voor jezelf op? Hoe zeg je nee? Maar ook uiteindelijk eindigen we de laatste les met compliment geven. Dus hoe heb je... En dat doen we dan onderling met de deelnemers die daar zitten. Geef elkaar een mooi compliment over wat vind je knap van iemand. Dus daar eindigen we over het algemeen mee.
0: Dat is wel heel inhoudelijk. En als ik het dan dus begrijp, is het een veel het is meerdere malen terugkomen. Het is bijna een soort, ja, het is een soort cursusachtig.
1: Ja, een cursus van 8 trainingen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Want ik bedoel inderdaad van, dat is wel heel breed. Want we zeggen van, ja, we houden het simpel. Maar in die zin is praktisch gewoon zo zinvol. Want ja, hoe begin je dat soort sociale dingen? Ik loop er ook wel eens tegenaan. Ik vind het wel awkward van, ja, ik ga diegene zien. Moet ik nou een hand of een kus of een knuffel geven? En wat als de ene knuffel wil geven en ik een kus? Hoe ga je dat dan weer navigeren, zeg maar? Dat blijft ingewikkeld, weet je? Dat ik ook af en toe soms dacht van, nou, ik zou bijna niet gaan, want dat vind ik dan zo ingewikkeld dat ik die ongemakkelijkheid wil overslaan. Nou ja, en dan vooral dat stuk ook nee zeggen, grenzen bewaken. Het is denk ik voor ieder mens gewoon heel ingewikkeld. Laat staan, als je nog misschien wel een extra rugzakje hebt, is denk ik ook wel heel interessant om dat te geven, zo'n cursus.
1: Ja, het is ook iedere keer weer, want ik geef hem zelf, met een collega. Okay.
0: Ja.
1: En het is ook iedere keer afhankelijk van de groep, maar we zorgen ook wel dat, we kunnen natuurlijk standaard uit het boekje alles afvinken, maar we gaan ook op in wat de deelnemers zeggen. Dus als jij nu inderdaad komt met van, joh, ik vind het eigenlijk heel ongemakkelijk als ik een verjaardag binnenkom, geef ik een hand of geef ik een knuffel. Ja. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, wat kan je dan, wat vind je zelf prettig? Want als jij zegt, nou, ik wil eigenlijk alleen maar zwaaien, ik hoef geen hand te geven, geen knuffels. Dan gaan we jou, zeg maar, leren hoe kan je dat dan een soort al uitstralen, dat je mensen een beetje op afstand wil houden.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we dan mee oefenen. Dus dan, het wordt ook een beetje maatwerk. Dus we hebben een standaard lesprogramma, maar dat passen we ook wel aan op de vragen die op dat moment in de groep zijn.
0: Dat is wel fijn. En je merkt soms ook al van, als we het dan hebben over begroetingen, dan merk je dat ouders soms de kinderen al onder druk zetten van, ja, ga ze een kusje geven aan oma, weet je wel. En dan dat het kind dan eigenlijk helemaal niet wil. En dat je dan helemaal een disconnect hebt, dat je echt niet meer weet hoe het moet op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen hier ook wel een beetje daarover mee kunnen praten. Herkennen jullie dat stukje of niet, Bilal?
2: Ja, heel vaak als jong kind had ik dan bijvoorbeeld al gehad dat ik even de telefoon moest gaan nemen om met familie uit het buitenland te spreken. Het probleem is dan weer wel geen taal gemeen. Je moeder die wil dan wel graag dat je even op zijn minst wat laat horen van jezelf. Maar ja, het is voor haar zelf spreken dat ik dan wat laat horen van mezelf. Ik heb zoiets van, oké, maar hoe dan?
0: Ja. Ik kan ook niet gebaren, hè? Dan met aan de telefoon. Ja. Ja, nou ja, dat is, zo zijn sommige dingen gewoon heel lastig. Ik denk dat zo'n cursus echt wel heel zinnig is. En jullie doen dus ook meer, zoals de seksuele weerbaarheid. Ik denk ook wel een taboe onderwerp. Ook wel gedurfd om daarover te beginnen, maar ook zeker niet onbelangrijk.
1: Ja, ja, en seksualiteit is niet alleen maar seks natuurlijk op zich. Hè? Dus er wordt ook gesproken over je zelfbeeld en hoe zie je eruit. Dus hè, seksualiteit is ook heel breed. Dus daar wordt ook op ingegaan.
0: Ja, en dan, we hebben het natuurlijk net gehad over dan zeg maar wat voor, het zijn dan misschien, ik weet niet hoe je dat noemt, maar dan misschien cliënten, je hebt de cursussen voor de mensen die bij mee komen. En dan geven jullie dus ook trainingen aan professionals en organisaties.
1: Ja, en dat doen wij als MeePlus niet zelf. Daar hebben we een opleidingsinstituut voor, dat heet MeeKTwo. MEEK en dan een 2. En die hebben een hele grote kennisbank en trainingsinstituut.
0: Dus,
1: en daar zijn meerdere trainers in de LVB, herkende LVB er bijvoorbeeld. Een autisme-circuit. Een basistraining, hoe herken je NAH. Dus dat je ook wat kennis krijgt van de doelgroepen. En inderdaad sociale netwerkversterking.
0: Oké, dus als ik dit goed begrijp, verwijzen jullie weer door naar een trainingsinstituut?
1: Ja, als mensen echt vragen hebben vanuit bijvoorbeeld een organisatie. Van joh, ik wil meer kennis krijgen van de doelgroep LVB. Dan kunnen wij gaan zeggen, nou dan kan je bij MeeKTwo, dan kan je iets gaan organiseren om die training individueel te volgen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook, dan wordt een offerte gemaakt, hè. In company kan je hem inkopen.
0: Ja, op die manier. Het is meer dat jullie de vraag van buitenaf krijgen en dat jullie dan doorverwijzen. Omdat het zo op de website stond, dacht ik van, dat is echt iets wat jullie leveren. Maar het is meer, het wordt jullie waarschijnlijk zo vaak gevraagd dat jullie zeggen, nou, dit bieden we dan aan. Maar dan duren het wel door naar een ander stuk. Jullie zijn natuurlijk ook voornamelijk doorverwijzers. Behalve dat jullie dus ook, ik zag ook, jullie doen ook iets met, jullie hebben een woonwinkel en een werkwinkel.
1: Ja. Dat staat er nog wel op, maar dat is niet in de regio Midden-Holland.
0: Okay.
1: We zijn bezig inderdaad om de website te updaten. De woonwinkel, dat is meer, ik weet niet zeker. Dus ik ga nu iets zeggen wat misschien helemaal niet waar is.
0: Oké, dan neem het met een korreltje uit. Ja.
1: In ieder geval Midden-Holland heeft die woonwinkel niet. Nee.
0: Okay.
1: En de werkwinkel ook niet. Wij weten wel, zeg maar, binnen Midden-Holland heb je natuurlijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zit hier Promen. En vanuit Bodegraven en Reeuwijk wordt er gewerkt, zeg maar, met Fermwerk. Die zit in Woerden. En die bieden werk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
0: Ja, oké, op die manier. Nou ja, en heb je natuurlijk, wat ik zelf kan aanvullen, Bruisnest is ook een plek waar je natuurlijk zowel voor een stukje dagbesteding, sociaal stuk, maar ook ontwikkeling voor als je een afstand

0: veel. De website moet inderdaad dan nog eventjes worden aangepast. En ik begrijp ook wel dat jullie als een soort van mee wat anders zijn, maar ook weer hetzelfde. Maar je kan daardoor ook wel naar elkaar heel makkelijk verwijzen, denk ik. Is er nog iets wat we gemist hebben in dit hele verhaal?
1: Ik vergeet dat Annemijn ook een broertje of een zusje had.
2: Ja.
1: Ja. Nou, we geven ook, ik weet niet hoe oud het kindje, het broertje of zusje is.
2: Jonas is nu 6.
1: Yes. We geven ook brusjescursus, maar dan moeten ze wel iets ouder zijn. Ik geloof dat vanaf groep 8 is. En een brusjescursus is eigenlijk bedoeld voor de broertjes en zusjes. Van kinderen die een broertje of zusje hebben met een beperking. Zodat er even wat aandacht ook aan die jonge mantelzorgers zijn het eigenlijk. Hè? Wordt gegeven, hoe ga je om thuis met een broertje of een zusje met een beperking? En hoe wat doet dat met jou? En hoe hou je je staande? Wat vind je moeilijk? Dus dan krijgen ze de ruimte om zichzelf ook daar even te praten, ook met andere kinderen. Hoe doe jij dat en hoe vind jij dat? Zodat er ook even aandacht wordt geschonken aan de kinderen. Dus de brusjes eigenlijk.
0: Ja,
2: wat leuk om te horen. Ja, ik was al een beetje op zoek naar wat er in Gouda was. Maar ik wist niet dat jullie daar ook een aanbod voor hebben. Dankjewel voor deze aanvulling. Daar word ik ook wijzer van.
1: Ja. Ja. Graag gedaan. Hij is toch iets te jong. Maar voor
2: maar goed, dat komt nog wel.
0: Ja.
2: Het is inderdaad goed ook om aandacht te hebben voor de broertjes en zusjes. Die, dat die niet ondersneeuwen of helemaal gewend raken om altijd in de assisterende rol te vervallen.
1: Zeker.
0: Ja, dat is inderdaad wat zij zegt. Een soort jonge mantelzorgers. Misschien niet eens in een soort actieve rol. Maar ook alleen al dat je soms ook gewoon een stapje terug moet doen. Omdat de aandacht naar iemand anders gaat natuurlijk. Mooi dat daar aandacht voor is. Saskia, ik wil jij dan echt bedanken voor de toelichting. Maar ook wat jullie ook gewoon aan te bieden hebben. En hoe jullie iets wat misschien al heel zwaar is. Toch iets wat kunnen verlichten. Ik denk dat dat echt heel kostbaar is. En die kennis is gewoon fijn dat daar een algemene plaats voor is. En dat jullie naast iemand kunnen staan in plaats van dat ze alleen maar tegenover komen te staan van als ze iets voor elkaar willen krijgen. Dus bedankt daarvoor in ieder geval. Denk ook namens de mensen die gebruik maken van jullie mogelijkheden.
1: Nou, dat graag gedaan.
0: Ja.
1: Daar zijn we voor en we doen het graag.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Ga zo door en bedankt voor het interview.
1: Oké, graag gedaan. En jullie succes nog met de uitzending.
0: Ja, dankjewel.
3: Dag.
0: Dit was Saskia van Stichting Mee. Ben je nou nieuwsgierig, dan kan je naar mee.nl. Dan heb je dus de afdeling Gouda. En ik weet niet welke straat ze zitten, maar ze zitten ergens. Ja, hoe moet je dat
2: ze zitten op de Tielweg naast de Stichting Kernkracht.
0: Kijk,
2: dat is een kantoor. Ja,
0: dat is een heel mooie beschrijving. Had ik niet zo kunnen. Dus misschien moet je gewoon langs gaan. Zij zijn dus gericht op mensen met een beperking. En dat is heel breed maatwerk. Maar ook de mensen in hun netwerk. Dus voel vooral niet beschaamd om daar wat meer informatie over in te winnen. En dan gaan wij even lekker wat muziek luisteren. Laten we dat eens even doen. Op Totaal Normaal.

0: hoort een beetje bij die wat oudere nummers, hè? Wanneer een vrouw lacht. Ja, dat is altijd heel leuk, hè? Ja, dat was, maar als mannen lachen kan ook wel heel leuk zijn, hoor, moet ik zeggen.
1: Ik hou überhaupt van lachen.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ik weet dat ik jou voor het eerst hoorde lachen. Ik denk, oh wow, dat is intens. Maar het is. Op zich, het is wel.
1: Je bent, zul je het aanstekelijk noemen?
0: Zo'n shiny persoonlijkheid. En dat is gewoon heel erg leuk. Gewoon. Welkom terug bij de Taalnormaal. We zijn al bijna aan het einde gekomen. Maar we zijn nog niet zo ver. We hebben het vandaag over zorgouders. En ik zit vandaag met Bilal en met Hendrik. Hendrik hebben we net geïnterviewd. Maar we hebben haar gewoon lekker voor de microfoon gezet. Want waarom niet? We zouden nog wat feitjes doen en we hebben nog een gedichtje. En het is wat we vroegen ons ook wel af wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van een ontwikkelingsachterstand. En dat kan van alles zijn. En de meest voorkomende voor een globale ontwikkelingsachterstand is beschadiging van de hersenen als gevolg van zuurstoftekort tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. Dat wordt perinatale asfyxie genoemd. Ook kan het zijn beschadiging van de hersenen als gevolg van infectie van de hersenen in de baarmoeder of na de geboorte. Beschadiging van de hersenen als gevolg van alcoholgebruik, drugsgebruik en of bepaalde soorten medicijnen tijdens de zwangerschap. Ik denk van de moeder, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Gekkigheid natuurlijk. Verkeerde aanleg van een deel van de hersenen, chromosoomafwijkingen, fouten in het erfelijk materiaal. Dat zorgt voor verschillende syndromen. Soms wel, soms niet gediagnosticeerd. Beschadiging van de hersenen als gevolg van een ongeval. Een beschadiging van de hersenen als gevolg van een probleem met de stofwisseling. Dat is wel een interessante. Beschadiging van de hersenen als gevolg van problemen met de bloedvoorziening. Beschadiging van de hersenen als gevolg van langdurige epilepsieaanvallen, onvoldoende gestimuleerd zijn van de ontwikkeling en onopgemerkte problemen met horen en zien. Ik was er bijna foutloos doorheen gegaan. Op het eind moest het nog even. Oorzaak onbekend. Het lukt bij ongeveer de helft van alle kinderen met een ontwikkelingsachterstand om de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand te achterhalen. En bij de andere helft lukt dat anno 2022 nog niet. Maar het wordt dankzij verbeterde onderzoekstechnieken bij steeds meer kinderen mogelijk om toch een diagnose te stellen. En ze hadden een mooie naam voor kinderen die niet gediagnosticeerd waren. Dat noemden ze de SWAN. En dat is de syndrome without a name. Ik weet niet of jij dit helemaal kende, Hendrik.
1: Nee, ken ik niet.
0: Maar bij deze. Dat wij de feitjes voor nu. En dan gaan we weer even afkoelen van deze heftige feitjes. Met dan even muziek hier hoor.

0: Ja, lekker man. We zaten ons wel af te vragen wie degene was die de muziek vandaag heeft uitgekozen. We vermoeden Leonie, denk ik. Maar Boudewijn? Wel Leonie. Jaap, doe eens het knopje in drukken, dan hoor ik ook wat je... Boudewijn, wel Boudewijn. Nou, zou ik niet zeggen dat dit van Boudewijn is. Nice. Ja, nou, mijn complimenten Boudewijn voor de muziek vandaag. Hey, wil je luisteren naar Totaal Normaal? We zijn bijna klaar met met de uitzending. Maar we hebben nog een gedicht. Die heb ik toevallig 2 dagen geleden in elkaar geflanst. Dat gaan we dan maar doen, hè. Een zorgouder. Al heb je een berg geduld, als een brugman geluld. De rol van zorggever wordt soms vooral door een ouder vervuld. Je vecht, je strijdt en soms word je eventjes een beetje zuur. Want zelfs met de beste intenties en bakken vol energie sturen ze je van het kastje naar de muur. Het maakt het soms onnodig zwaar, hoe oneerlijk je dat dan ook vindt. Je wil gewoon alleen maar een gepaste plek en goede zorg voor je kind. De harde waarheid soms niet te verbloemen. Een uitdaging, kunnen we het op zijn zachtst gezegd wel noemen. Dat het soms gewoon even te veel is, moet je jezelf kunnen vergeven. Dan heb je de energie vandaag maar even niet. Probeer je morgen weer naar de beste, sterkste versie van jezelf te streven. Geef niet op, hopelijk komt er een duidelijkere weg. Zoals bijvoorbeeld Stichting Mee, die een helder pad voor je uitlegt. Zorgouder, je bent zo sterk en je bent zo mooi dat je dit doet en kunt. Veel respect voor jou en er is je het beste gegund.
1: Nou... Mooi gezegd, mooi gezegd.
0: Ja, ik moest tijdens het schrijven een klein beetje aan jou denken. Moet ik zeggen, het is gewoon wat ik al van je gehoord heb. En niet alles is in deze uitzending ook naar boven gekomen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het lijkt me een flinke kluif en ik vind echt heel veel kracht. Weet je, je moet, maar je kan het ook niet doen. Zeg maar, misschien denk je ik moet, maar...
1: In mijn geval word ik ook gedragen door echt een heel mooi netwerk. En die helpt mij.
0: Ja, het takes a village raise a child, zeggen ze wel eens, hè?
1: Zeker.
0: Dus en we moeten ook niet vergeten dat... eigenlijk zijn we verkeerd om het interview ook bij ons ingegaan, want... Jij begon met de beschrijving van Jonas en Annemijn zo te stralen van... het is zo mooi, het zijn zo mooi en vrolijk en sociaal, weet je wel. Want we hebben eigenlijk vooral op de zorg gefocust. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het toch ook wel wat kan bieden, zeg maar.
1: Ja, nou en ik kan ook heel veel van Annemijn leren. In het moment zijn en genieten en dat iedereen er mag zijn.
0: Ja.
1: Iedereen is goed.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel daarvoor. Bedankt überhaupt dat je in de uitzending wilde komen. Dus ik denk dat ze hem ook gewoon zo gaan afsluiten. Dus bedankt redactie, gasten. Bilal, Jaap en het is allemaal weer voor vandaag mooi geweest. Maar over een week, als je er niet genoeg van kan krijgen, hebben we de herhaling om dezelfde tijd op de donderdag. En je kan het terugvinden op radiototaalnormaal.nl. Deze en alle andere uitzendingen. Deze uitzending komt ongeveer over 1 à 2 dagen waarschijnlijk online te staan. Mocht je trouwens ideeën hebben of iets over wat je voor thema zou willen zien. Of iets, ga naar Radio Gouden Stad. Nee, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Radio Totaal Normaal. Ja. @gouwestad.nl. We doen niet zo heel vaak naar de mail refereren. En we hebben nu geen draaiboek. Dit is uit mijn hoofd. Excuus als er niks van klopt. Kan je vast wel terugvinden op de website radiototaalnormaal.nl. Klachten, suggesties mag natuurlijk ook. We gaan bij deze afsluiten. Tot over 2 weken. Als alles gewoon volgens plan gaat. Dan hebben we voor de zomerstop laatste uitzending van Totaal Normaal. Dus bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag verder.
1: Doei doei!
2: Joe.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
1: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
0: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Tom Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bruce Power. Vanavond de derde avond waarbij de deuren van het Focusarchief van Wagenwijd open gaan. En een paar mooie concertopnamen gaan herhalen. Vanavond gaan we van start met opnames van de Doenen Family Band. Die zijn gemaakt in het voormalig Focavee, het Soldaatje in Voorhout. En de opnames zijn gemaakt op 2 oktober 2007. De Doenen Family Band bestaat uit 5 familieleden, namelijk Francis Doenen op de fluit, zang en dans. Michael Doenen op fluit, pipe en zang. Kevin Doenen op viool en zang. Stu Luckley zang en gitaar. En Phil Murray op de bas. Stu Luckley, daar heb ik pas geleden nog een mooi concertopname van gevonden, maar die bewaar ik nog even voor de toekomst. 6 tracks uit dat concert: Black Black Miner, Reel, Press Gun, The Moving On Song, The Hornpipe en Something Inside So Strong. Lekker nummer dat een beetje een oorwurm is. Geniet maar lekker van de Doenen Family Band.

0: Thank you very much. Thank you.
1: En na de grote groep de Doonan Family Band is het hoog tijd voor iets kleinere gezelschap, namelijk een duo, James Fagan en Nancy Kerr. Opnames zijn weer gemaakt bij Trouble 3 Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn op, en dat was op 14 januari 2007. James die zingt speelt gitaar in bouzouki, Nancy die zingt speelt viool en gitaar. 5 tracks uit dat concert, Banks of the Condamine, Farewell to the Gold, dan 3 tracks, ik denk dat dat 3 instrumentaaltjes zijn. The Three Ravens, Afloat in December en Nancy. En de 4e is 30 Foot Trailer. En ze sluiten af met Barbara Allen en April Friend.

En na de Doing Family Band en Nancy Kerr en James Fagan hebben we nog een heel klein beetje tijd over. Dus weer gelegenheid om weer een nummer te draaien van het album The 5-Day Weekend van Church Street Shuffle. En dat nummer voor vanavond is Log on Doen. Mensen, ik zou zeggen, geniet er lekker allemaal van. Ik hoop dat je ervan geniet. En wat mij betreft zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Met Kram en Omnia.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten